0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. De tank implodeerde dinsdag bij een verpakkingsbedrijf, waarna brand uitbrak en chemische vloeistof vrijkwam. Volgens de gouverneur dreigt het de dodelijkste industriële ramp in de moderne geschiedenis van de staat Washington te worden. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. President Lula en oliebedrijf Petrobras maakten bekend dat er in het Urucu-olieveld 22 nieuwe olieputten komen. Petrobras investeert daar ruim 400 miljoen euro in. Lula zegt dat de inkomsten uit olie nodig zijn om de energietransitie te betalen. Opvallend, want eerder pleitte hij nog voor een afbouw van fossiele brandstoffen. Het olieveld ligt midden in het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië is de 9e grootste olieproducent. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur. We gaan weer.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Waar heb je last van?
6: Koorts. Oranje koorts.
8: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388.
9: Mediamarkt.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
11: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Regio 8, headlines.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Een uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op Regio 8. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. De tank implodeerde dinsdag bij een verpakkingsbedrijf, waarna brand uitbrak en chemische vloeistof vrijkwam. Volgens de gouverneur dreigt het de dodelijkste industriële ramp in de moderne geschiedenis van de staat Washington te worden. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. President Lula en oliebedrijf Petrobras maakten bekend dat er in het Urucu-olieveld 22 nieuwe olieputten komen. Petrobras investeert daar ruim 400 miljoen euro in. Lula zegt dat de inkomsten uit olie nodig zijn om de energietransitie te betalen. Opvallend, want eerder pleitte hij nog voor een afbouw van fossiele brandstoffen. Het olieveld ligt midden in het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië is de 9e grootste olieproducent. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendriksen, Hendrikse Prefab en Henk Kozijnen, hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op, de start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
7: Kom op vrijdag of zaterdag naar het Anno te Zwijts. Vanaf 8:30 start de avondwandeling en gaan we op zoek naar de vleermuizen. Reserveren verplicht op www.anholter-zwijts.de.
8: Hey mannen!
9: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
10: gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.

Zo, nou, dat is nog eens een andere uitvoering van Una Paloma Blanca. De grote hit uit 1975 van George Michael zeggen. Ja, die kent de plaat wel. Volgens mij vond hij hem ook nog wel leuk. Hij heeft het er wel eens over gehad trouwens, George Michael. Uiteraard George Baker en zijn fijne selection. En dit heerlijke liedje om de dag op te starten op 28 mei. Hey, goedemorgen, dit is Regio 8. Gelijk maar eens even het verkeer checken. Een file op de A12. Duitse grens richting Arnhem. Nu 4,5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen knooppunt Oudijk en Duiven zijn er nog lokale wegen. Ja, nog eentje. De A348 Doesburg richting Arnhem. Een kleine kilometer stilstaand verkeer. De weg is daar dicht door een spoedreparatie tussen Velp en knooppunt Velperbroek. Dus als je de A348 volgt, dat is een hele kleine snelweg. Je kent hem waarschijnlijk wel. Dan aan het einde van de Sliert moet je even wachten. Regio 8 met een hele nieuwe ochtendshow. We gaan gratis kaartjes weggeven voor een evenement. Heel spoedig in Eibergen. Wat vindt daar plaats? Dat hoor je in het laatste uurtje van deze ochtendshow. Verder het laatste nieuws natuurlijk ook met Bart om 8:30, 9:30, 10:30. En het uitgebreide weer met Gerrit Vossers. Want morgen, dan zou het wel eens een hele bijzondere dag kunnen worden met het weer. Dan kun je beter gewoon in je blote gat naar het werk gaan. Want kleding hebben we morgen eigenlijk niet nodig, hè. Het wordt heet. Heel heet. Meer erover dus van Gerrit in deze ochtendshow.

Op donderdagmorgen in de ochtendshow bij Regio 8. Onderweg naar weer een heerlijke dag. Temperaturen zo ongeveer 5, 26 graden in de Achterhoek. Als je het nog hoger wil hebben, dan moet je helemaal naar Zuid-Limburg. Dan tref je de 29. En als je denkt, nou, ietsje frisser mag ook wel, dan moet je naar Groningen. Dan hebben we daar 22 graden. Morgen dan zou het wel eens 35 graden kunnen worden. Meer daarover dus later in deze ochtendshow. Het nieuws van vanochtend, dat is heftig nieuws. Want het nieuwe onderzoek naar de man die bekend heeft dat hij de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel heeft gedood, dat is inmiddels klaar. En dat betekent dat de inhoudelijke behandeling van die strafzaak eind juni ook echt kan doorgaan. De verdachte is een vent van 26. Hij heet Christian, komt uit Ulft. En staat dan terecht eind juni voor het doodsteken van de jonge vrouw. Dat gebeurde in de nacht van 22 op 23 juni vorig jaar. Nee, zelfs 2 jaar geleden. 2 jaar geleden was dat, ja. Heftig nieuws. We blijven het volgen op de site onder andere regio8.nl of via de Facebookpagina van Regio 8. Zeg, hoe is je ontbijtje? Weet je lekker ontbijtje? Niet te zwaar, hè? Het is warm weer natuurlijk, hè? Hey,

0: Amsterdam deze dagen woont of verblijft, dan zou je hem zomaar tegen kunnen komen op een terrasje of in het park, een van de parken in Amsterdam, in zijn korte broek met zijn vriendin Harry Styles, zeer zeker. Dit was hier met American Girls. Regio 8, de ochtendshow. Het programma heet Achterhoek wordt wakker en is er elke dag, hè, tussen 7 en 10 in de ochtend. En zo direct Bart net aangeschoven. Ja, die heeft er ook zin in vandaag. Ik zie hem. Eén grote grijns, onze nieuwslezer Bart Meijer. Laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Het gaat onder andere over het afval in Winterswijk.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Het is een lekkere van Albert Heijn.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Regio 8 nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum aan de Ampenseweg in Lochem heeft sinds begin deze maand 145 nieuwe bewoners, waarmee de gemeente nu voldoet aan de eis om in totaal 250 personen op te vangen. Er verbleven al 65 alleenstaande minderjarige vreemdelingen, de zogeheten AMV'ers, en 40 volwassenen. De gemeente moest deze extra asielzoekers versneld opvangen vanwege de landelijke tekorten aan opvangplekken. De gemeente Berkelland gaat de verhardingslagen met staalslakken op vier paden in Neede definitief vervangen. Het gaat om het pad in het Kooweide, het Bennekenpad, het Brakelpad en het laantje van Osterhaus. Die worden gesaneerd en gereconstrueerd voor een totaalbedrag van €800.000. De ingreep is nodig omdat de staalslakken een gezondheidsrisico vormen wanneer wandelaars bij stofvorming giftige deeltjes inademen. Daarnaast kunnen deze schadelijke stoffen in het grondwater terechtkomen. De woningdoorzoeking van 21 april aan de Theemansstraat in Doetinchem hield verband met het onderzoek naar de explosies bij coffeeshop Magic. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Tijdens deze huiszoeking is onder meer een explosief gevonden en deze is in beslag genomen. De bewoonster van het pand was al een nacht eerder aangehouden vanwege een steekincident in de woning. Volgens de politie is zij intussen gehoord en maakt ze nog altijd deel uit van het lopende onderzoek. De gemeente Winterswijk gaat samen met de Rova de kwaliteit van het ingezamelde PMD-afval verbeteren. Het doel is om ervoor te zorgen dat plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons beter gerecycled kunnen worden. Dat meldt 1 Achterhoek. Om dit te bereiken start de Rova met controles op vervuiling in de PMD-containers. Inzamelwagens wegen de containers tijdens het legen. En als een container opvallend zwaar is, krijgt de chauffeur een melding. Dit gewicht is geen directe reden om de container te weigeren, maar het dient wel als signaal voor een extra controle. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Even graven. Graven in het verleden, 1974, zegt dat nog iets? Heb je dat bewust meegemaakt? Of heb je het uit de boeken? Of van horen vertellen, 1974? Wat een grote hit was dat eigenlijk. Van Japan tot China. En van China tot België was het een hit. Carl Douglas en de Kung Fu Fighting. En dan even teruggrijpen naar 1974. Als je het hebt over de Achterhoek. Oh jongens, wat ging het goed met de Graafschap? Het was de oprichting van de officiële supportersvereniging trouwens van de Superboeren in 1974. En wat ging het goed met het team ook. Met onder andere een nog jonge Guus Hiddink. En ook een goede, zeer goede verdediger, Eduard Scheur. Ja, die naam heb je vast wel eens gehoord. Het ging erg goed op de Vijverberg in 1974. Als je denkt, nou, ik heb een ander jaar in mijn hoofd zitten waar ik veel meer mee heb. Nou, laat het even weten. Hè. Altijd prettig. Altijd mooi ook om dat te rijmen met de Achterhoek of de Liemers. Jouw eigen persoonlijke herinneringen. Nou, stuur dan even een appje 06 47 47 0022.

Zo, even lekker de energie eruit gooien op donderdagmorgen. 7 uur 48 onderweg. Goedemorgen. Regio 8 en de ochtendshow. Bericht krijg ik net van Mark. Hij zegt, het is een kopietje van gisteren. En ik hoor je denken, waar gaat het over? Het gaat over wegwerkzaamheden. Die van gisteren gelden vandaag ook. En dat betekent dat vanmiddag om 17:30... goed nieuws, jawel, dan gaat de weg weer open. Tussen Doetinchem en Westendorp was een tijdje afgesloten. Vanmiddag 17:30 is die, als het goed is, weer open. En verder zijn ze op de slingerparallel bezig de bermen aan het maaien. Ik zag het vanochtend vroeg al. Ja, die hebben de wekker ook vroeg gezet, zeg. Zo, jongens, die waren al heel vroeg aan het maaien. Gaan ze nog wel even mee door, dus dat kan wat vertragingen opleveren. En dat is tussen Elft en Doetinchem. En verder de Lichtenberg in Zeewolde, die is nog altijd

0: 26 graden vandaag. Meer over het weer, meer details uit de Achterhoek en de Liemers van onze weerboer Gerrit. Ietsje na 8:30. Hey, noteer alvast even in je agenda van je telefoon. Of stuur jezelf een appje, kan natuurlijk ook. Of een mailtje, maakt mij niet uit. Noteer even, elke woensdag in juni is het ijsdag bij Regio 8. Dan kun je echt een fantastisch lekker ijsje... Dat is een hele grote, kun je verdienen. 3 keer op een woensdag. Iedere woensdag in juni bij Regio 8. Houd dat in de gaten, noteer het even, oké?
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
6: Met zaterdag 30 mei Openluchtpopfestival Amfipop.
5: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8:00. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Regio 8. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect.

0: Geniet van de koffie van Robin's Koffiewereld.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
2: normaal meer. Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.

Oei, heb je meer opties en dus meer keuze? Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de Toei-app of je reisadviseur. Toei.

0: Het is Aiko Aiko van Justin Wellington. Dat gevoel van het voorjaar, lekker hoor.
1: Begin je dag goed.
0: Inmiddels 8 uur 11 onderweg op deze mooie donderdagmorgen, de 28e van de 5e. Jongen, jongen, jongen. Ik krijg hier een bericht. Het gaat over een kinderboerderij in Didam. Snappen mensen het nou niet? Nee, volgens mij niet, want de vrijwilligers van die kinderboerderij in Didam zijn het meer dan zat. Zeg maar rust, spuugzat. Ondanks waarschuwingen en speciale borden gaat het namelijk geregeld mis met het voeren van dieren door bezoekers. Dat mag namelijk helemaal niet. Vorige week weer, toen een vader en een kind daar aankwamen. Hartstikke gezellig natuurlijk, om even bij die dieren te kijken. Maar toen gingen ze een lammetje drinkyoghurt geven. Ik zie het ook helemaal gebeuren dat zo'n man uit een plastic zak dan zo'n pak haalt van de supermarkt. Drinkyoghurt, zo, dat is voor het lammetje. Dat moet je dus niet doen, daar kunnen die dieren helemaal niet tegen. Sterker nog, ze kunnen eraan doodgaan. Hoe aardig je ook denkt te zijn van, ach, ik neem even mijn kind of kleinkind mee. He, we gaan even naar het dierenparkje hier in Didam. We gaan die kinderen, we gaan de dieren voederen. Niet doen, die beesten krijgen genoeg eten en goed eten. Maar het gebeurt steeds vaker. Dus een dringende oproep van Mark van Lochem. Hij is penningmeester en woordvoerder van de kinderboerderij daar in Didam. Geen eten meenemen, alleen voor jezelf, maar niet voor de dieren daar, want dat gaat alles helemaal mis.

0: ging door het leven als VJ. Dat wil zeggen, we zagen hem ook bij MTV op televisie presenteren. En hij kon ook nog zingen. Eén keer een hit en daarna eigenlijk nooit meer. Paul King, Love and Pride, 1985. Regio 8 met zo direct tussen 9 en 10 een gast in de studio. Dat is een hele enthousiaste man, heb ik begrepen. Het is Dick. Hij schuilt als een van de velen achter een jaarlijks terugkerend openlucht popfestival in Engbergen. Dat vindt het komende weekend plaats. Ja, het weer is al lekker. Een aantal bands gaan daar op de bühne een prachtige optreden neerzetten. Welke bands dat zijn, dat hoor je zo direct ietsje daar 9 uur van Dick. En het is leuk, het is lekker om te weten. We gaan ook gewoon gratis kaartjes daarvoor weggeven. Dus straks ietsje daar 9 uur hier zo.
1: Ik zeg, oeh! Ik zeg, oeh!

1977. Normaal. Net niet op nummer 1 in de top 40. Maar wat een prestatie toen, hè. In het voorjaar van die periode. Oerend Hart, Regio 8. En het gaat niet zo oerend hard met de volgende plaat. Het is een nieuwe plaat. Alleen die is al 12 jaar geleden bedacht. Door twee zeer bekende mensen. Ze zaten in de kroeg in Amsterdam. Ontmoetten elkaar naar toevallig. Nog een biertje. Een wodkaatje. Wodkaatje jus. En toen dachten ze, zullen we gewoon eens even gaan samenwerken in een studio. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben het nummer opgenomen in Los Angeles, ergens in een studio. Maar daarna is het op de schoorsteenmantel blijven liggen. Want er kwam juridisch gedoe over deze samenwerking. Daar zijn ze inmiddels uit. Het liedje is nu dan officieel na 12 jaar uitgebracht. Dus toch zeg ik dan maar, de nieuwe single van Martin Garrix en Ed Sheeran. Het heet Repeat It.

0: Zo direct de aandacht voor de staalslaggen en de gemeente Berkelland. Hoe zit dat in die combinatie? Dat hoor je over een dikke 2 minuten met Bart in het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En daarna onze weerboer Gerrit.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Winterswijk gaat samen met de Rova de kwaliteit van het ingezamelde PMD-afval verbeteren. Het doel is om ervoor te zorgen dat plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons beter gerecycled kunnen worden. Dat meldt 1 Achterhoek. Om dit te bereiken start de Rova met controles op vervuiling in de PMD-containers. Inzamelwagens wegen de containers tijdens het legen. En als een container opvallend zwaar is, krijgt de chauffeur een melding. Dit gewicht is geen directe reden om de container te weigeren, maar het dient wel als signaal voor een extra controle. De gemeente Berkelland gaat de verhardingslagen met staalslakken op 4 paden in Neede definitief vervangen. Het gaat om het pad in het Kooweide, het Bennekenpad, het Brakelpad en het laantje van Osterhaus. Die worden gesaneerd en gereconstrueerd voor een totaalbedrag van €800.000. De ingreep is nodig omdat de staalslakken een gezondheidsrisico vormen wanneer wandelaars bij stofvorming giftige deeltjes inademen. Daarnaast kunnen deze schadelijke stoffen in het grondwater terechtkomen. Het asielzoekerscentrum aan de Ampenseweg in Lochem heeft sinds begin deze maand 145 nieuwe bewoners, waarmee de gemeente nu voldoet aan de eis om in totaal 250 personen op te vangen. Er verbleven al 65 alleenstaande minderjarige vreemdelingen, de zogeheten AMV'ers, en 40 volwassenen. De gemeente moest deze extra asielzoekers versneld opvangen vanwege de landelijke tekorten aan opvangplekken. De woningdoorzoeking van 21 april aan de Theemansstraat in Doetinchem hield verband met het onderzoek naar de explosies bij coffeeshop Magic. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Tijdens deze huiszoeking is onder meer een explosief gevonden en deze is in beslag genomen. De bewoonster van het pand was al de nacht eerder aangehouden vanwege een steekincident in de woning. Volgens de politie is zij intussen gehoord en maakt ze nog altijd deel uit van het lopende onderzoek. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
3: Oké, dankjewel Bart.
4: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: Vroeg op is hij en hij is ook best wel druk op dit moment. Niet op zijn eigen erf, in Silvolde. Gerrit Vossers, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Waar staat je de truck, je trekker, je auto, je fiets?
5: Fiets staat thuis, de auto staat thuis en de trekker die staat onderweg richting Groenlo.
3: Oké, je zit er bovenop, begrijp ik inmiddels.
5: Ja.
3: Oké. En je was net nog even, je was hem aan het uittesten, hoorde ik net toch toen het nieuws liep van Bart. Maar inmiddels is de rust wedergekeerd, hè?
5: Ja. Ik moest hem even verzetten, want er moest wat langs.
3: Oké. Nou, dan het weer voor vandaag. Dat is vriendelijk. Het wordt lekker, maar we kijken ook alvast vooruit naar morgen. Want dat schijnt een bloedje hete dag te worden, hè?
5: Ja, we hebben al één dag achter de rug met 31 graden. Maar daar komt er morgen nog zeker één bij. Dus daar kunnen we ons wel weer fysiek op voorbereiden. Want er wordt echt een drukkend warme dag. Vandaag in ieder geval niet. En gisteren hebben we natuurlijk even lekker af kunnen koelen. Voor het eerst de handdoek weer thuis laten liggen. Maar afgelopen nacht temperaturen onder de 10 graden. En dat was ook wel lekker fris. Vanmorgen, als je dan buiten komt, dan heb je een lekker fris gevoel. Dan heb je ook zin aan de hele dag. En op dit moment is het 13 graden. En uiteindelijk wordt het vanmiddag 26 graden. Veel zon, wel wat sluierbewolking zullen we zien. Maar verder blijft het ook droog. En vanavond en komende nacht dan wordt het niet koud. Dan zitten we bijna aan de dubbele cijfers. Dan is de minimumtemperatuur 15 tot 16 graden. Ja, en morgen dan wordt het een hele warme dag. De wind die vandaag oostelijk is, die zit morgen in de zuidwesthoek. En daar komt ook nog wel een portie warme lucht vandaan. En met de zon erbij zal de temperatuur ook snel oplopen. En in de middag zitten we dan rond de 31 graden. Wel is het zo dat er wat bewolking op komt zetten in de middag. En dat betekent ook vocht in de lucht. Dus het zal ook wat drukkend warm aan gaan voelen. En verder hebben we in eerste instantie droog weer. Maar in de namiddag en avond, begin van de avond vooral, moeten we rekening houden met enkele stevige regen- en onweersbuien. De academie heeft voor morgen ook tussen 5 uur en 11 uur 's avonds code geel afgegeven in verband met de buien die kunnen vallen. En die zullen dan ook vooral in de Achterhoek de stevigste buien zijn. En dat als ik het zo moet zijn, dan moet ik bekijken. Dan zal het rond Winterswijk zal het wel behoorlijk nat kunnen worden, plaatselijk. Maar er zijn ook plekken waar het gewoon droog blijft. Dus dat is altijd de spanning met die buien die er overheen komen. Want ja, helemaal in de koele lucht komen we nog niet te zitten zaterdag. Want dan wordt het nog 27 graden. Maar blijft het in ieder geval overdag ook gewoon droog. En ook zondag hebben we nog lange tijd droog weer. Maar dan komt het kwik niet verder dan 22 tot 23 graden. Bij een wind die zaterdag nog noordelijk is. Maar zondag weer wat meer naar de westhoek gaat. En ja, in de avondperiode kan dan weer wat regen vallen of in de namiddag. En wordt het wel een wat wisselvallige week. En temperaturen die zullen midden volgende week eerder rond de 20 graden liggen. Dus wat dat betreft, het gaat nogal heen en weer met de temperatuur, maar ook met de neerslag.
3: Maar goed, 20 graden blijft lekker als die zon maar even schijnt. Of is het dan de hele dag bewolkt?
5: Nee, de zon die komt er ook nog wel geregeld bij. Dus het ziet er niet onaardig uit, moet ik zeggen, qua weerbeeld. En vooral volgende week dinsdag wordt een wat nattere dag. Ja. En verder is spannend hoe het morgen in de namiddag en avond gaat.
3: Ja, ik vind het wel bijzonder dat je net zei van ja, morgen met name in en rond Winterswijk komen die buien naar beneden. Nee, je had het over morgen toch? Ja, morgen. Ja,
5: de kern ervan ligt wel op dit moment dat daar de meeste buien zullen vallen. Maar ja, het kan een klein beetje verplaatsen op de hele grote weerkaart. En dan zit je zo in Zilvolde of je zit zo in Overijssel. Dus maar de verwachting is wel dat daar toch wel de grootste kans is op felle buien.
3: Heb je ooit al eens een prijs gehad als weerman?
5: Ik heb met de Vierdaagse meegelopen.
3: Ja, dat bedoel ik helemaal niet, man. Maar dit is toch, het is toch geweldig als je dit kan zeggen. Dan kunnen we ermee rekening houden. Goed, de prijs is onderweg. Ik kan niet anders zeggen. Hey, fijne dag. Nou, goed, ik spreek je straks trouwens nog even om

0: dit is toch ook wel een tijdsbeeld, hoor, van begin jaren 80. De Crash, de Clash.
1: Ja, nog een keer de Clash, oké. Ja, misschien heb je er nog wel LP's van thuis liggen, dat je denkt, heb ik dat ooit eens gekregen of aangeschaft, lang geleden. Rock the Cash Bar hoorde je voorbij komen. 8:43, check even onze site, regio8.nl, voor echt het allerlaatste nieuws. Het gaat onder andere over die explosies die eind vorig jaar waren bij coffeeshop Magic in Doetinchem. Misschien weet je dat nog wel, dat was op 21 oktober en 1 december aan de Veemarkt. Heel veel mensen schrokken zich in ongeluk, een aantal explosies. Hoe dat zit, er is een ontwikkeling in het onderzoek. Dat lees je terug op de site van Regio 8... of via de Facebookpagina van dezelfde omroep hier... in het oosten des lands, Regio 8. Dit is Yara Beeks.

Zijn afscheid kwam natuurlijk veel te vroeg. Alweer een tijdje geleden dat we afscheid van hem moesten nemen. Maar gelukkig een heerlijke muzikale erfenis. Robert Palmer in de ochtendshow bij Regio 8. Achterhoek wordt wakker. Looking for clues. Donderdag de 28e. Zo, goedemorgen. Even kijken naar de digitale post. Van Anita kreeg ik net een berichtje. Hey Anita. Zegt ik werk in de huishoudelijke hulp. En ik neem je vaak mee. Op de radio wel te verstaan natuurlijk. Hè. Ik neem je vaak mee. Waarom ben je altijd zo ontzettend vrolijk? Dat hoor ik niet bij iedereen op de radio. Sommige mensen die klinken zo nou, nog net niet chagrijnig, maar jij bent altijd zo vrolijk. Nou, weet je, ik doe dit werk een jaar of 36 pas hoor, dus dat valt reuze mee. En mijn ervaring is, als je als chagrijn klinkt op de radio, dan hou je het niet lang vol. Dus het is niet eens gespeeld, want ik vind het ontzettend leuk. Ook bij deze omroep, omroep nummer zoveel, maar ook dat maakt me niet uit. Regio 8, dankjewel voor je reactie, Anita. Blijf vooral lekker luisteren. En Mark stuurt ook nog een berichtje. Hij zegt, hey, goedemorgen. Wat een heerlijke, frisse, heldere ochtend is het vandaag. Prettig, hoor. Ja, daar rijdt trouwens net Rock the Cashbar van de Clash, laat hij weten. En weet je wat ik bij dat nummer steeds hoor, zegt hij? Rock de Kerstman. Het is heel gemeen dat je dit zegt, Mark, want iedereen die nu luistert en die hoort de volgende keer, waar ook in de wereld, Rock the Cashbar van de Clash, die gaat bij het refrein Rock de Kerstman zingen. Ja, ik weet niet of dat de bedoeling is, maar dat heb je toch mooi veroorzaakt, Mark. Hey, dankjewel. Terug naar de zomer van 89. En deze groep heet Tambourine.

0: You're coming along.
1: Voor de liefhebbers, en dat zijn er nogal wat. Ook in de Achterhoek en de Liemers. Supertramp en het legendarische School. Zo direct de aandacht voor de woningverkoop in Nederland. In het nieuws van 9 uur.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Oranje.

0: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Het is 1 over 9. Het laatste nieuws krijg je van Dick de Hark.
2: De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
3: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Kinderboekenfestival op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Met veel activiteiten waarbij lezen en kinderboeken centraal staan. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
5: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
6: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ja, goedemorgen, dit is de ochtendshow. Vanmiddag vergeet haar ook niet, hè. Veerle den Hartog om 3 uur. En het jongerenprogramma Kedek Whip vanuit Doetinchem. Straks om 12 uur. En nu uit de 80's.

0: Diamonds and Pearls. En dat is niet het enige dat waarde heeft. Natuurlijk nog altijd ook die muziek van Prince. Alweer een dikke 10 jaar geleden dat we opeens afscheid van hem moesten nemen. Is het altijd een beetje mysterieus geweest. Waardoor precies? Even kijken of onze gast dat toevallig weet. Dick, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Dick is van het openlucht popfestival Amphipop. Weet jij dat toevallig? 10 jaar geleden, Prince, wat de reden was?
1: Ja? Nee, ik heb geen idee.
0: Nee. Maar jij bent echt een popkenner, dus ik denk ik vraag het even aan je.
1: Ja, helemaal goed. Ja.
0: Dick dus in de studio hier in Ilft bij Regio 8. Het gaat over Amphipop. Dat vindt voor de hoeveelste keer plaats dit weekend, Dick?
1: Op zich zou het voor de 14e keer plaats moeten vinden. Maar we hebben natuurlijk 2 coronajaren gehad. Dus dit jaar is het voor de 12e keer.
0: Ja. En je was bij de geboorte?
1: Ik was bij de geboorte.
0: Heb je het zelf ook bedacht? Ook de naam? Amphipop?
1: De Amphipop is door iemand anders bedacht. Omdat het natuurlijk amfitheater en een popfestival is Amphipop geworden. Maar ik ben zeker een van de aanstichters van dit mooie festival.
0: Ja, het is ook een prachtig theater. Ik moet eerlijk toegeven, je vroeg het net al aan me eventjes tijdens het liedje. Van ben je er geweest? Ik ben er niet geweest. Ik ken het wel van de verhalen en de foto's. Omschrijf het even voor al die mensen die er ook nog nooit zijn geweest.
1: Het theater is een openluchttheater met een stenen tribune. Het lijkt een beetje op een soort colosseum, zeg maar dan in het klein. Er kunnen 600 mensen zitten. We zitten in het bos, we zitten tussen de bomen. Het podium is beneden, dus het publiek kijkt op de band neer. En de band kijkt naar boven naar het publiek. En het is gewoon een fantastische omgeving om muziek te maken en muziek te luisteren.
0: Ja, maar we gaan zeker niet op de muziek neerkijken. Hè? Alleen op de band, gewoon om toevallig waar je zit natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja, geweldig is dat. Voor de 12e keer dus in dat prachtige theater. En het wordt warm, maar dat maakt dus helemaal niet uit. Want je zit tussen de begroeiing in, zou je kunnen zeggen.
1: Zeker de zon die schijnt uit het westen van achter een soort op luchttheater in. Dit is de eerste keer dat we 25 graden hebben. En daar zijn we eigenlijk best wel blij mee.
0: Ja. Ja. Hey, er wordt een prachtig programma neergezet op de 30e mei. Eigenlijk allemaal georganiseerd door vrijwilligers?
1: Allemaal georganiseerd door vrijwilligers. Dat is trouwens met het hele openluchttheater. Dat wordt alleen bestuurd door vrijwilligers. Klusgroepen, mensen van de techniek, de bar, kassa, noem maar op. Alles is vrijwillig.
0: Jullie kunnen nog mensen gebruiken, hoor ik net.
1: Mensen kunnen zich altijd aanmelden. We zitten aardig vol. We hebben volgens mij plusminus 40 vrijwilligers nu. Maar mensen mogen zich altijd aanmelden.
0: Oké, goed. Dan Amphipop 2026. Welke artiesten kunnen we daar gaan zien?
1: Nou, ik zal ze eerst even opnoemen. Dat is de band Sounds. Dat zijn de Tribute to the Killers. Dat is Luchtkasteel. Contrafools en Retrophonic.
0: Ja, en welke wil je er zeker al gelijk uitplukken?
1: Eigenlijk is het Sounds wel. Want Sounds is een nieuwe verrassende coverband. En wat ik het mooie van deze band vind is dat de leeftijden van de band verschillen ontzettend. Van jong tot oud. En dat is het mooie eigenlijk van muziek maken. Je kunt met iedereen muziek maken. En dat waardeer ik zeker in deze band.
0: Ja, en dan is er een Tribute to the Killers. Die zouden we kunnen kennen van een hele grote hit. Laat ik zo ook even horen. Dat is Human. Hoe zijn jullie daarbij gekomen? Een Tribute to the Killers, dat had ik nog niet eerder gehoord namelijk.
1: Dat is wel mooi om even op in te haken hoe wij aan de bands komen. Ik ga zelf op zoek naar bands. Ik ga zelf naar kleine festivals toe. Ik ben een groot fan van Paul van Druten. Die filmt heel veel bandjes. Dus die vraag ik nog wel eens of hij nog leuke voorstellen heeft. En de Tribute to the Killers die hebben zich zelf aangemeld. Toevallig ken ik de toetsenist. En die zegt, nou kunnen wij niet spelen op jouw festival. En dat is natuurlijk het mooiste, dat de mensen zichzelf aanmelden.
0: Oké. Hoe lang duurt een optreden ongeveer?
1: 50 minuten.
0: 50 minuten. Met onder andere ook deze grote klassieker van de Killers. Die ken je. Human!

0: Killers. Ze komen uit Las Vegas, maar de Tribute Band komt gewoon hier uit de Achterhoek. Tribute to the Killers. Het komende weekend op 30 mei is dat in Engbergen. In het Openluchttheater tijdens Amfipop 2026. En van Amfipop hier in de studio bij Regio 8. Dick, een van de organisatoren zou je kunnen zeggen.
1: Klopt, ja.
0: Met hoeveel mensen doen jullie dat trouwens?
1: Nou, we zijn natuurlijk met een stuk of 20 vrijwilligers, denk ik. En ik heb nog 2 mensen extern voor techniek en dergelijke ingehuurd. Die willen graag gewoon helpen, dus ja.
0: Nou weet ik toevallig jullie grotere broertje, dat is de Zwarte Cross, mag ik dat zeggen, grotere broertje. Daar zijn ze al een jaar van tevoren bezig met het organiseren. Wanneer beginnen jullie?
1: Meestal in januari, dan begin ik een beetje te kijken van wat gaan we doen? Welke bands zou ik uit kunnen gaan nodigen? En nou, de rest is eigenlijk een draaiboek waar altijd al wat klaar ligt.
0: Ja, een geoliede machine zou je kunnen zeggen. Na al die jaren natuurlijk. En elk jaar andere bands, hè?
1: Elk jaar andere bands, ja, klopt.
0: Nee, het is geen kopietje van het vorige jaar.
1: Nee, absoluut niet.
0: Hoe goed ze ook waren. Nou, je had net al geroepen, Sounds treedt op in één woord. Dat is ook een coverbandje met wat voor soort muziek?
1: Die brengen vooral folk, pop en een vleugje country.
0: Oh, lekker. Ja. Heerlijk, heel relaxed op een terrasje erbij te zitten met een drankje. Is niks mis mee. Nee. Dan Tribute to the Killers, die hebben we net gehad. Dan Luchtkasteel, wat is dat?
1: Ja, Luchtkasteel is een nieuwe band. Ontstaan weer uit andere bandjes. We hebben ooit een band Moon Radio gehad op Amfipop. En daar de zanger van, die speelt nou dus in Luchtkasteel. En die maken Nederlandse talige muziek, maar dan op de indie rock stijl. Dus,
0: Dan hebben we nog reggae en ska van Contravools.
1: Ja, Contravools, die hebben ooit, de eerste editie, dus dat zal 2012 geweest zijn, denk ik, zijn die geweest. Contravools komen uit Winterswijk, een reggae band met blazers, ska, nummers van UB40, Bob Marley, ook Doe Maar, de Specials. Dat wordt gewoon een gezellig dansuurtje.
0: Ja, iets minder dansen misschien wel, maar vooral gek doen, dat is de min of meer punkmuziek van een bandje. Dat is wat is de naam?
1: Van welke band bedoel je?
0: Die we nog over hebben in het rijtje.
1: Oh, de Retrofonic bedoel je, hè?
0: Ja, precies. Ja,
1: nou ja, helemaal punk zou het niet noemen. Het zou een beetje misschien een new wave kunnen zijn. Die zijn toevallig vorig jaar wel geweest, maar we hadden een beetje tijdgebrek, dus na een half uur moesten ze echt stoppen, want het was bijna 12 uur. Dus we geven ze dit jaar een herkansing. Ja. En dat verdienen ze zeker, want ze spelen fantastische muziek van The Simple Minds, The Cure, Killing Joke, B-52's. En het klinkt echt als een trein. Ja.
0: Nostalgie. Op
1: nostalgie,
0: de 30ste mei. Hoeveel mensen verwacht je dat er gaan komen?
1: Nou, het zou heel mooi zijn dat er 200 tot 250 mensen kopen. De intree is maar €7,50, dus dat is voor een festival heel erg weinig. En we proberen het altijd zo simpel mogelijk te houden. We hebben muziek, we hebben een prachtige theater waar je kunt zitten. We hebben een bar met een drankje voor €2,50, dus waar vind je dat nog?
0: Het Openluchttheater in Embergen voor Amfipop 2026, op de 30ste dus. Je kan er naartoe, en zelfs op kosten van Regio 8. Dan kost je niet eens die €7. Want je hebt nog een vraag.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Het is trouwens €7,50 even. Maar dan wordt het vrij kraatje alleen nog mooier natuurlijk. De vraag is natuurlijk van de hoeveelste editie is dit van Amfipop?
0: Ja, jij hebt het een keer gezegd, ik heb het een keer benoemd, dus dat moet niet al te moeilijk zijn. De hoeveelste keer wordt Amfipop georganiseerd in het oosten des lands, in Engbergen, op dat prachtige theater. 06-47-47-0022, dat is het nummer van de studio van Regio 8. Dus schreef het even door. 06-47-47-0022. Dick, dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
0: En veel plezier.
1: Ja, en dank voor je uitnodiging.

0: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus...
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Berkelland gaat de verhardingslagen met staalslakken op vier paden in Neede definitief vervangen. Het gaat om het pad in het Kobeide, het Bennekenpad, het Brakelpad en het laantje van Osterhaus. Die worden gesaneerd en gereconstrueerd voor een totaalbedrag van €800.000. De ingreep is nodig omdat de staalslakken een gezondheidsrisico vormen wanneer wandelaars bij stofvorming giftige deeltjes inademen. Daarnaast kunnen deze schadelijke stoffen in het grondwater terechtkomen. De gemeente Winterswijk gaat samen met de Rova de kwaliteit van het ingezamelde PMD-afval verbeteren. Het doel is om ervoor te zorgen dat plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons beter gerecycled kunnen worden. Dat meldt 1 Achterhoek. Om dit te bereiken start de Rova met controles op vervuiling in de PMD-containers. Inzamelwagens wegen de containers tijdens het legen. En als een container opvallend zwaar is, krijgt de chauffeur een melding. Dit gewicht is geen directe reden om de container te weigeren, maar het dient wel als signaal voor een extra controle. Het asielzoekerscentrum aan de Ampenseweg in Lochem heeft sinds begin deze maand 145 nieuwe bewoners, waarmee de gemeente nu voldoet aan de eis om in totaal 250 personen op te vangen. Er verbleven al 65 alleenstaande minderjarige vreemdelingen, de zogeheten AMV'ers, en 40 volwassenen. De gemeente moest deze extra asielzoekers versneld opvangen vanwege de landelijke tekorten aan opvangplekken. De woningdoorzoeking van 21 april aan de Theemansstraat in Doetinchem hield verband met het onderzoek naar de explosies bij coffeeshop Magic. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Tijdens deze huiszoeking is onder meer een explosief gevonden en deze is in beslag genomen. De bewoonster van het pand was al de nacht eerder aangehouden vanwege een steekincident in de woning. Volgens de politie is zij intussen gehoord en maakt ze nog altijd deel uit van het lopende onderzoek. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
14: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
15: Gisteren konden wij even bijtanken. Vandaag wordt het geleidelijk aan weer wat warmer. Het wordt een droge en ook vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Temperatuur loopt vanmiddag op naar 25 tot 26 graden. Vanavond is het eerst nog zacht en komende nacht zal het ook nauwelijks afkoelen. De minima liggen rond de 17 graden. Morgen de vrijdag, dan is de wind om naar het zuidwesten, wordt ook warme lucht aangevoerd. De zon die schijnt in de ochtend en de temperatuur zal ook snel oplopen. In de middag is het 30 tot 31 graden, tropisch warm. Maar geleidelijk aan neemt de bewolking wel toe en eind van de middag moeten we rekening houden met enkele stevige regen- en onweersbuien.

Black and Bone Man. Je moet die clip eens bekijken. Het is een hele geinige clip. Die willen ze dan heel stoer neerzetten. Nu, het is redelijk gelukt hoor, daar niet om. Wreck and Bone Man en Human in de ochtendshow bij Regio 8. Even terug naar onze site regio8.nl. Nieuws van de redactie namelijk. Het EK veldrijden komt eraan, duurt nog wel even. Dat is 7 en 8 november dit jaar in Zeddam. En de hele Montfortlandse gemeenteraad die vroeg al om, maar nu gaat het ook echt gebeuren. Tijdens dat EK... Dit najaar mogen er tijdelijk campings komen om alle wielerfans een onderdak te kunnen bieden. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Meer daarover lees je terug op onze site. Dat is regio8.nl. Over een minuutje of 10 dan schuift Meinert Bussink weer aan in de ochtendshow. Met een grote grijns, een sterke bak koffie. Maar vooral veel informatie over de site achterhoeknieuws.nl. Dus blijf in de buurt. Dit is Singala en Easy to Love.

Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor uit de 90s. Regio 8, hij is net binnen, komt vanaf een hele snelle fiets, zie ik. En dat pak wat je aan hebt, geweldig. Alsof je de Tour de France gaat rijden, Meinert Bussink.

Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor uit de 90s. Regio 8, hij is net binnen, komt vanaf een hele snelle fiets, zie ik. En dat pak wat je aan hebt.

0: Kijk, wat ga je zo direct doen, Meijnerd?
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik weet niet of je weet wat de Witte Wieven zijn, maar je hebt ook de Witte Wieven Rally. En 7 juni is de 40ste editie. Gaan we het zo over hebben. Tot zo!

0: Het is het beeld van de Achterhoek. Dit is Regio 8, gewoon op de radio. Het beeld van de Achterhoek voor de Achterhoek en de Liemers trouwens. En de ochtendshow is er elke dag tussen 7 en 10. En als laatste, als toetje zeg maar, is Meijndert Bus ook weer aanwezig. Meijndert is een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Hij praat je bij over die site, ook voor de editie van... editie Marcel Vermeer, van 28 mei. Hey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Lochem in Bargem bij de Heksenlaak. Daar gaat zondag 7 juli om 1 minuut over 11 de 40ste Witte Wieven Rally van start. Boegbeeld van deze tocht met oldtimer motoren van voor 1940 is organisator Wim Marsman. De Lochemer draagt na 40 jaar het stokje over aan zijn dochter Jessica, haar partner Jacob en Geert Roekevich van de MACSEV. Dat staat voor de Motor en Auto Club Sport en Vriendschap Lochem, schrijft correspondent Rudy Hofman deze week in onze krant De Berkelbode. Clublid Wim Marsman die nam in 1986 het initiatief voor de eerste Witte Wieven Rally. Daaraan deden zo'n 70 bezitters van oldtimer motoren mee. Op het hoogtepunt in de jaren 90 groeide het evenement uit tot wel 130 deelnemers. Voor de komende jubileumeditie hoopt Wim op zo'n 85 inschrijvingen. Leuk verhaal, wie daarmee over wil lezen, kan het checken met bij achterhoeknieuws.nl/vervoer. En dan gaan we even naar Durkum, want Samen Onbeperkt Vooruit, dat is de naam van de fototentoonstelling van de Zonnebloem, waarin 19 mensen met een lichamelijke beperking hun verhaal delen. Zij kunnen onvoldoende deelnemen aan de samenleving door drempels bij deuren, ongeschikte toiletten en onbegrip van anderen. Het doel van de tentoonstelling is om op deze manier bewustwording te creëren rondom mensen met een lichamelijke beperking. Staat deze week in onze krant Doetinchems Vizier. En nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gewoon nog even naar Vorden. Want terwijl de temperatuur op

0: liep na 32 graden werd dinsdagmiddag bij kasteel Hakfort de opgefriste kinderfietsroute in de sporen van Berend officieel geopend. Dat gebeurde met de toespraak van Lisette Klopman van de VVV Vorden en wethouder Antoon Peppelman van de gemeente Bronckhorst. Aansluitend ontving jeugdburgemeester Kjell Leemans, 11 jaar, symbolisch het eerste pakket met de benodigdheden voor de avontuurlijke tocht. Schrijft de correspondent Richard Stegers. En wie daarmee over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was hem weer. Iedereen, bijna weekend hè. Dus wie morgen vrij heeft, geniet ervan. En ik spreek je morgen nog even. Yo.
1: Dankjewel, man. Mond vol zeg. Zet een flinke tempo in. Meindert Bussink. Morgen meer van deze ochtendshow. Vanaf

0: 100 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Psst. Onze asperges zijn boterzacht. Van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Dirksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-dirksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
8: Dit is niet normaal meer.
9: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Zometeen bij Regio 8.

0: ritme van de Achterhoek.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
3: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku-kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
2: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
4: Ja, wo gibt's denn sowas?
2: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
4: Doppeladler, goed und lecker.
5: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegen en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Berkelland gaat de verhardingslagen met staalslakken op 4 paden in Neede definitief vervangen. Het gaat om het pad in het Kooweide, het Bennekenpad, het Brakelpad en het laantje van Osterhaus. Die worden gesaneerd en gereconstrueerd voor een totaalbedrag van 800.000 euro. De ingreep is nodig omdat de staalslakken een gezondheidsrisico vormen wanneer wandelaars bij stofvorming giftige deeltjes inademen. Daarnaast kunnen deze schadelijke stoffen in het grondwater terechtkomen. Het asielzoekerscentrum aan de Ampenseweg in Lochem heeft sinds begin deze maand 145 nieuwe bewoners, waarmee de gemeente nu voldoet aan de eis om in totaal 250 personen op te vangen. Er verbleven al 65 alleenstaande minderjarige vreemdelingen, de zogeheten AMV'ers, en 40 volwassenen. De gemeente moest deze extra asielzoekers versneld opvangen vanwege de landelijke tekorten aan opvangplekken. De woningdoorzoeking van 21 april aan de Theemansstraat in Doetinchem hield verband met het onderzoek naar de explosies bij coffeeshop Magic. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Tijdens deze huiszoeking is onder meer een explosief gevonden en deze is in beslag genomen. De bewoonster van het pand was al een nacht eerder aangehouden vanwege een steekincident in de woning. Volgens de politie is zij intussen gehoord en maakt ze nog altijd deel uit van het lopende onderzoek. De gemeente Winterswijk gaat samen met de Rova de kwaliteit van het ingezamelde PMD-afval verbeteren. Het doel is om ervoor te zorgen dat plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons beter gerecycled kunnen worden. Dat meldt 1 Achterhoek. Om dit te bereiken start de Rova met controles op vervuiling in de PMD-containers. Inzamelwagens wegen de containers tijdens het legen. En als een container opvallend zwaar is, krijgt de chauffeur een melding. Dit gewicht is geen directe reden om de container te weigeren, maar het dient wel als signaal voor een extra controle. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De Iraanse revolutionaire garde meldt een aanval op een Amerikaanse militaire basis in Kuwait. Enkele uren na een Amerikaanse aanval op het vliegveld van de zuidelijke Iraanse stad Bandar Abbas. Er is nog geen reactie van het Amerikaanse leger. Kuwait heeft inmiddels bevestigd dat het land is aangevallen met Iraanse drones en dat het luchtafweer is ingezet. Er is niets bekend over eventuele schade of slachtoffers. De aanvallen over en weer vallen juist in de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vanochtend zijn de olieprijzen weer flink omhoog gegaan na een nieuwe Amerikaanse aanval op Iran. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 3,9% tot $91,12. En voor olie uit de Noordzee moet nu $97,78 per vat betaald worden. Gisteren was er nog sprake van een daling van de olieprijzen door het zicht op een snel einde van de oorlog en een volledige heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers. De stijgende olieprijzen hadden een negatief effect op de beurzen in Azië. Zo verloor de Nikkei-index op de beurs in Tokio 1,5%. In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestact.

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Wehl, de Paloma's en gratis toegang. Wehl viert feest en de regio viert mee.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt. Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
4: Het feest van de eeuw komt eraan, want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arbeid in

0: Stop met luieren en kom naar de babydeal-dagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Hey, mannen.
2: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op

0: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: De Iraanse revolutionaire garde meldt een aanval op een Amerikaanse militaire basis in Kuwait. Enkele uren na een Amerikaanse aanval op het vliegveld van de zuidelijke Iraanse stad Bandar Abbas. Vanochtend zijn de olieprijzen weer flink omhoog gegaan na een nieuwe Amerikaanse aanval op Iran. De stijgende olieprijzen hadden een negatief effect op de beurzen in Azië. Zo verloor de Nikkei-index op de beurs in Tokio 1,5%. In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza.
6: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
5: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vandaag staan de ouders van twee kinderen voor de rechter die eind maart vorig jaar een jongen van 6 en een 11-jarig meisje naar België ontvoerden. De man en de vrouw werden een dag later 's nachts opgepakt terwijl de kinderen sliepen. De twee kinderen werden in 2021 uit huis geplaatst. De biologische moeder noemt dat onterecht afgepakt en zag het als haar recht om de kinderen op te halen. De vader van de kinderen legde aan de rechter uit dat ze bang waren op korte termijn het gezag over de kinderen kwijt te raken. Uit de laatste cijfers van het landelijk alcohol- en drugsinformatiesysteem blijkt dat er steeds meer mensen verslaafd raken aan online gokken en designerdrugs. Vorig jaar steeg het aantal patiënten van deze synthetische drugs die speciaal gemaakt zijn om de effecten van bestaande illegale drugs na te bootsen tot 250. Ruim 3100 mensen werden vorig jaar behandeld voor een gokprobleem, een stijging van 13% die vooral veroorzaakt wordt door online gokken. Ruim 8 op de 10 patiënten die bestraald worden hebben klachten. Vooral vermoeidheid wordt genoemd. Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties onder ruim 3800 patiënten. Een minderheid van 18% zegt geen klachten te hebben. Na vermoeidheid komen huidproblemen en pijn geregeld voor. Met de peiling willen de organisaties een beter beeld krijgen van de klachten en de impact die bestraling veroorzaakt. Italië heeft beslag gelegd op ruim 200 miljoen euro aan bezittingen van de overleden maffiabaas Matteo Messina Denaro. Hij werd in 2023 opgepakt tijdens een bezoek aan een privékliniek in de Siciliaanse hoofdstad Palermo en overleed in de gevangenis aan de gevolgen van darmkanker. Messina Denaro zou een van de bazen van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia, geweest zijn. Hij werd veroordeeld voor fatale bomaanslagen en betrokkenheid bij de moord op antimaffiarechters. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Psst, onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Spargo Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
4: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
5: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
4: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnolterswijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-swijs.de.
6: Kom op vrijdag of zaterdag naar het Arnolterswijs. Vanaf 8:30 start de avondwandeling en gaan we op zoek naar de vleermuizen. Reserveren verplicht op www.anholter-zwaaits.de.
7: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: donderdag, de hele dag al, 28 mei. Buiten is het, wauw, 21 graden.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: We hebben weer een blik met jongeren losgetrokken. Heren, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vandaag, het is donderdag, je zei het net al, het is 28 mei, Dani.
2: Ja, en het is de dag van de hamburger.
0: Sorry?
2: De dag van de hamburger.
0: Nou, ik ben benieuwd.
2: Zo'n ronde schijf vlees is dat, hè?
0: Ja. Dooie koe. Ook bij ons is Devin, goedemiddag.
3: We gaan het hebben over de Achterhoek Pride.
0: En tenslotte Sky High.
4: Het is weer zover, we hebben weer een nieuwe... Waar ben je klaar mee?

0: nothing really matters. Chesto met Lekker Becky Hill. Best wel lekker Becky eigenlijk. Goed, op de redactie van Get a Grip, daar staat Sky.
1: Ja, zelfs met dit lekkere weer hebben mensen nog wat te klagen. En zo heeft Sean weer iemand gevonden voor een nieuwe Waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Ik ben klaar met de mensen die altijd om aandacht vragen.
4: Maar iedereen vraagt er wel eens om aandacht. Maar je hebt er soms wel eens last van. Waar gebeurt het dan?
3: Nou ja, voornamelijk als je uitgaat of zo. Dan heb je gewoon vaak last van mensen die op een verkeerde manier aandacht aan je vragen. En daar kan je gewoon soms heel klaar mee zijn.
4: Ik kan begrijpen dat het enorm vervelend is en lastig is. En dat klinkt even heel correct. Maar hoe verdraag je het als je het meemaakt?
3: Ja, je moet het eigenlijk altijd maar gewoon je ene oor in en de ander uit. Dat is wat ik altijd doe. En dan laat ik het maar een beetje op me afkomen.
4: Dat is eigenlijk een hele simpele oplossing.
3: Maar ja, niet iedereen vindt dat altijd even fijn. Ja, sommige mensen hebben altijd wel gedoe daarmee en die kunnen daar best wel heftig op reageren.
4: Maar wat doe je dan?
3: Sommige mensen kunnen best wel heel boos worden. Die gaan ze irritatie uiten. En ja, dan kan er best wel wat ruzie ontstaan. Maar ja, zelf laat ik het altijd maar gewoon een beetje gaan.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Je hebt daar zelfs boeken van vroeger. Arends oog. Zijn zus heet Nenne. Hè? Ja, wie noemt zijn dochter nou Nenne? Nou, de vader en moeder van Nenne en Eagle Eye Cherry. Save Tonight brengt ons bij vandaag. Zonnige donderdag, het is 28 mei. Het is officieel, let op, de dag van de hamburger.
1: Ja, want op vandaag, 28 mei, is het die internationale dag van de hamburger. Het is de perfecte dag om stil te staan bij dit iconische gerecht of om zelf een smakelijke burger te bakken. Op de barbecue bijvoorbeeld, met dit lekkere weer.
0: Bijvoorbeeld, nodig je vrienden, je buren uit vanavond. Doe eens gek. Ja, het is geen weekend, het is gewoon donderdag. Maar we ruiken het weekend al. En hoe mooi is het dan dat vanavond even te vieren natuurlijk, hè?
1: Zeker, ja. Zeker.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja, goed. Alsjeblieft, Bal.
0: Goed, brengt ons bij dit werkje van Dermot Kennedy. Eet smakelijk als je aan tafel zit. En leuk dat je luistert naar Get a Grip Media.
2: Better days are coming.
0: Laten we het hopen.
2: If no one told you. I hate to hear you crying. Over the phone, dear. For 7 years running. You've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
6: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De woningdoorzoeking van 21 april aan de Theemansstraat in Doetinchem hield verband met het onderzoek naar de explosies bij coffeeshop Magic. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Tijdens deze huiszoeking is onder meer een explosief gevonden en deze is in beslag genomen. De bewoonster van het pand was al de nacht eerder aangehouden vanwege een steekincident in de woning. Volgens de politie is zij intussen gehoord en maakt ze nog altijd deel uit van het lopende onderzoek. De gemeente Winterswijk gaat samen met de Rova de kwaliteit van het ingezamelde PMD-afval verbeteren. Het doel is om ervoor te zorgen dat plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons beter gerecycled kunnen worden. Dat meldt 1 Achterhoek. Om dit te bereiken start de Rova met controles op vervuiling in de PMD-containers. Inzamelwagens wegen de containers tijdens het legen. En als een container opvallend zwaar is, krijgt de chauffeur een melding. Dit gewicht is geen directe reden om de container te weigeren, maar het dient wel als signaal voor een extra controle. Buurtbewoners van het asielzoekerscentrum in Lochem hebben dinsdagavond hun zorgen en frustraties geuit over de extra komst van 145 asielzoekers. Volgens de omwonenden wordt er geen rekening meer met hen gehouden en zijn hun belangen door de gemeente aan de kant geschoven. Om eventuele overlast in de avonduren te beperken is er inmiddels beveiliging ingezet. De gemeente Berkelland gaat de verhardingslagen met staalslakken op 4 paden in Neede definitief vervangen. Het gaat om het pad in het Koweide, het Bennekenpad, het Brakelpad en het laantje van Osterhaus. Die worden gesaneerd en gereconstrueerd voor een totaalbedrag van €800.000. De ingreep is nodig omdat de staalslakken een gezondheidsrisico vormen wanneer wandelaars bij stofvorming giftige deeltjes inademen. Daarnaast kunnen deze schadelijke stoffen in het grondwater terechtkomen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

afgelopen weekend was Regio 8 en Get a Grip op Achterland. Kan je niet ontgaan zijn. 5 dagen lang live verslag. En hou er rekening mee. Ook in juni. En in juli zijn we bij jullie. Want Hoochie Koe komt eraan. Ja, vind ik een van de leukste festivals. Sowieso die van Varsseveld. Met allerlei geweldige artiesten. Ook daar gaat Regio 8 heen. En ook gaan we naar de kadefeesten. Ja, kadefeesten. Ik zie je denken. Kadefeesten.

0: gezellig. My name is Dan. I'm the banjo man. Goed, gauw door naar Devin op de redactie.
1: De hele maand juni vindt de Achterhoek Pride plaats in gastgemeente Doetinchem. We spreken met de organisatoren Jelle Klein-Hesselink van de Pride en Hiske Vaarwerk van COC Doetinchem. Welkom, wat houdt de Achterhoek Pride precies in?
2: De Achterhoek Pride is een initiatief, begonnen is in 2022. En wat de Achterhoek Pride eigenlijk precies inhoudt, is dat er iedereen in de Achterhoek kan een activiteit of een evenement organiseren van de LHBTI-gemeenschap. En dat kunnen ze organiseren. En de Achterhoek Pride is eigenlijk een overkoepelende term, een paraplu-term eigenlijk, voor alles wat er in de Achterhoek gedurende de maand juni, de Achterhoek Pride maand, georganiseerd wordt.
3: Voor wie is de Achterhoek Pride?
2: De Achterhoek Pride is eigenlijk voor iedereen. Iedereen die activiteit wil bezoeken van de Pride. Iedereen die onderdeel uitmaakt van de LHBTI-gemeenschap.
3: Waarom is dit jaar gekozen voor Doetinchem als gastgemeente?
4: Wij zijn sinds 2 jaar actief als stadsgroep Doetinchem. Ja, wij voelden dit jaar dat wij er klaar voor waren. Dus daarom hebben wij onszelf aangeboden als gastgemeente voor de Achterhoek Pride.
3: Kun je meer vertellen over het programma?
2: Ja, het programma is heel erg breed. Er zijn ongeveer 40 activiteiten door de hele regio georganiseerd door alle vrijwilligers en initiatiefnemers. Bijvoorbeeld hier in Doetinchem de Pride Walk. Maar fietstochten, wandeltochten, trackworkshops. Er is echt van alles te doen.
3: De start is bij mama's. Wat voor evenement wordt dat?
2: Het wordt de klassieke startbijeenkomst die eigenlijk elk jaar op de eerste weekend van de maand georganiseerd wordt van de maand juni. We gaan de Achterhoekse regenboogvlag gaan we hijsen met elkaar. We zetten alle vrijwilligers en initiatiefnemers even in het zonnetje, omdat zij de drijvende krachten achter dit evenement zijn.
3: De afsluiting is op 26 juni in Doetinchem. Hoe gaat dat eruit zien?
4: We beginnen met een Pride Walk. Die start bij het Amphion Theater om 4 uur 's middags. En we lopen dan met z'n allen door het centrum heen naar Café de Engelenbak. En daar wordt iedereen die heeft meegelopen krijgt daar een drankje aangeboden. En vervolgens kunnen mensen wel tegen betaling barbecuen daar. En dan vanaf 10 uur 's avonds is er nog een groot feest.
3: Waar kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden?
2: Op de website van de Achterhoek Pride is meer informatie te vinden. www.achterhoekpride.nl. Op onze social media kanalen, Instagram en Facebook.
1: We hoorden Jelle Klein-Hesselink en Hiske Vaarwerk in gesprek met Thijs en Milan van Get a Grip. Ah.

het is donderdag. Nodig je vrienden, nodig je buren uit. Het wordt een geweldige avond. Muziek onderweg van Heart, All I Wanna Do. Inderdaad, is dat. Maar eerst die geweldige Earth, Wind & Fire.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week café sausen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. Ja 21 Kamerlid Ingrid Conradi zei letterlijk er genoeg van te hebben. Ze zit niet te wachten op een update van lopende programma's, maar wil dat zorgminister Mirjam Sterk eindelijk echt wat gaat doen. De Kamer wil onder andere dat signalen van kinderen serieuzer genomen worden. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnetwerk offline gehaald. Dit netwerk bestond uit zeker 17 miljoen besmette computers, tablets en smartphones die aangestuurd werden om cyberaanvallen uit te voeren. De 200 servers die gebruikt werden stonden in Nederland. De politie heeft verschillende servers voor onderzoek in beslag genomen. Gemeenten, provincies en de brandweer roepen het kabinet op om snel met nieuwe landelijke bouwregels te komen. De huidige regels zijn volgens de organisaties verouderd. Ook onderzoeksorganisatie TNO roept op tot drastische wijziging van de regels. De huidige bouwregels zijn nog gebaseerd op uitgangspunten van tientallen jaren geleden. Bouwmethoden zijn aangepast aan de samenleving en de oude regels leiden tot vertraging, onveiligheid en extra kosten, aldus TNO. Vanaf vandaag heeft het Pieterpad een rolstoelvriendelijke variant. Het bekende wandelpad van ruim 500 kilometer is nu ook toegankelijk voor mensen met scootmobielen, rollators en kinderwagens. Het Pieterpad loopt van Pieterburen aan de Groningse Waddenkust naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. Het Pieterpad is de langste toegankelijke wandelroute in Europa. De officiële opening van de rolstoelvriendelijke variant is vandaag op de Sallandse Heuvelrug. Initiatiefnemer van het rolstoelvriendelijke Pieterpad is de stichting Moving Beyond Limits. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
17: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Kinderboekenfestival op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Met veel activiteiten waarbij lezen en kinderboeken centraal staan. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor!
5: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestek

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henk U kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
2: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
3: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: bedrijf van Get a Grip Media. Buiten inmiddels 22 graden.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Aangeschoven is Kimberly. Ten eerste gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Je hebt een diploma gehaald.
2: Jazeker.
0: Wat heb je gedaan?
2: Journalistieke media.
0: Wauw. Dat is cool. Gaan we het straks over hebben. Ja. Wat is je nieuws verder nog?
2: We hebben weer een jarige onder ons.
0: Ook bij ons is Dorit. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. We gaan het hebben over de nieuwe trainer van de Graafschap.
0: En de man die het hek sluit is Sky.
4: Ja, we hebben weer een nieuwe fuel review voor jullie klaarstaan.
1: Regio 8.

0: is een beetje de ziekte van deze tijd. Ja. Als we iets doen, moet het ook gelijk binnen 20 seconden. Een beetje de TikTok way, hè? 20 seconden kun je iemand boeien, daarna is het weer klaar. De winnaar van The Voice. En ja, na lange tijd was er in één keer weer een voice. Om nou te zeggen dat het overliep van het talent. Mwah! Maar Ruben heeft wel gewonnen en dit is zijn nieuwe single. Goed, op de redactie van Get a Grip, daar zit Sky.
1: Ja, jongens, even. Lorenzo ging weer naar de View om zich te laten verrassen door een actietriller. En deze keer was het Normal.
2: Deze keer zijn we naar View Cinema's in Doetinchem gegaan voor de mysterieuze misdaadfilm Normal. Na het ontvangen van een zeer vriendelijk ontvangst namen we plaats in de zaal in de film Kom Beginnen. De film Normal brengt ons het verhaal over een gepensioneerde recherche die tijdelijk de rol van sheriff aanneemt in een afgelegen stadje in Minnesota. Wanneer de plaatselijke bank wordt overvallen, ontdekt hij dat het slaperige plaatsje niet zo vredig is als wat men verwacht. Maar in werkelijkheid vol zit met corruptie en duistere geheimen. Maar wat voor geheimen ligt er verborgen in dit zogenaamd normale stadje? En gaat het de nieuwe sheriff lukken de rust weder te keren? Normal is een misdaad-actiefilm waarbij je flink verrast gaat worden door spectaculaire actiescènes. Ook bevat de film prima acteerwerk met onder andere in de hoofdrol Bob Odenkirk, die je vast zou kunnen herkennen als Saul Goodman uit de series Breaking Bad en Better Call Saul. Hij heeft net als de rest van de cast gezorgd voor een prima acteerprestatie. Ook bevat de film goed camerawerk en redelijke dialogen. Al begint de film op een spannende manier, toch bevat het veel nadelen. Zo verloopt de film behoorlijk sloom, waarbij het voor het grootste deel weinig actie is. Daardoor ziet de film er in zijn geheel minder aantrekkelijk uit dan het beeld wat ze je geven in de trailer. Ook was het verhaal behoorlijk eentonig, waardoor je als kijker snel verveeld raakt. Het plot was dan ook behoorlijk zwak, en als de misdaadfilm toch voelde het soms meer als een slechte comedy. Normal is een film vol plottwisten waarvan de helft behoorlijk voorspelbaar waren. Wat niet voorspelbaar was, is dat de film betreft de cijfers het prima heeft gedaan. Namelijk op IMDb heeft de film een 6,7 gescoord en op Rotten Tomatoes een gemengde score van een 77% van 100. Al zijn de kritische cijfers goed, toch brengt het niet de filmkwaliteiten van deze tijd. En vanwege deze reden moet ik jammer genoeg concluderen dat de film Normal geen aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.
1: We hoorden Lorenzo met zijn View-review.
0: Ja, sorry, ik had je schuif niet helemaal overgehaald.
1: Maar
0: ja,
1: nee, maar...

Giacomo en Ryan Lewis. Die hoorde je hier op Regio 8. We zijn er weer gezellig. Nou, we zijn er nog steeds gezellig bij. Ja, sorry, ik zit net. Ik moest het even overnemen van Balthazar. Hallo, ik ben Dani. Luisteraars kennen mij al wel. Goed, zo dadelijk gaan we het hebben over de nieuwe trainer van de Graafschap. En er is iemand jarig. Maar eerst...

0: Beyoncé on the radio.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Regio 8 Headlines.
15: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnetwerk offline gehaald. Dit netwerk bestond uit zeker 17 miljoen besmette computers, tablets en smartphones die aangestuurd werden om cyberaanvallen uit te voeren. Gemeenten, provincies en de brandweer roepen het kabinet op om snel met nieuwe landelijke bouwregels te komen. Vanaf vandaag heeft het Pieterpad een rolstoelvriendelijke variant. Het bekende wandelpad van ruim 500 kilometer is nu ook toegankelijk voor mensen met scootmobielen, rollators en kinderwagens. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
14: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
16: Vanmiddag is het zonnig en is er alleen wat sluierbewolking, wat hoge bewolking aanwezig. Het blijft droog en de oostenwind is zwak tot matig en dan wordt het 24 tot 26 graden. Vanavond en komende nacht dan koelt het nauwelijks af. De minima liggen rond de 17 graden en het blijft ook droog. En morgen de vrijdag, dan is de wind zuidwestelijk en wat warmer lucht aangevoerd. De zon die schijnt en de temperatuur loopt ook snel op. Het wordt in de middag tropisch warm met 30 tot 31 graden. Eind van de middag neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Plaatselijk kan het pittig regenen en in de nacht naar de zaterdag dan wordt het allemaal weer wat droger. En vanaf zondag wordt het weer wisselvallig met temperaturen zaterdag nog 27 graden. Vanaf zondag een graadje of 22 graden.

0: Zoon van Buffalo was dit. Uriah Heep. Met Free Me hoorde je hier bij Regio 8 bij Get a Grip. Een plaatje 1977. Dan schakel ik snel door naar de redactie, want daar zit Dorrit.
1: Het afgelopen seizoen was Thomas Duivenvoorde nog assistent bij de Graafschap. Wanneer de voorbereiding op 20 juni gaat beginnen, is hij de hoofdtrainer van de Superboeren. De 39-jarige oefenmeester werd begin 2025 binnengehaald met een duidelijk plan. Een jaar in de keuken kijken bij Marinus Dijkhuizen en dan het stokje overnemen. Hoewel zijn eerste jaar niet eindigde zoals gehoopt, kijkt hij positief terug.
2: Doe maar normaal, omgeving, hard werken, elke dag beter willen worden. En ja, dat past bij mij, dat spreekt me aan.
3: Het afgelopen seizoen was Thomas Duivenvoorde nog assistent bij de Graafschap. Maar wanneer de voorbereiding op 20 juni gaat beginnen, is hij de hoofdtrainer van de Superboeren. De 39-jarige oefenmeester werd begin 2025 binnengehaald met een duidelijk plan. Een jaar in de keuken kijken bij Marinus Dijkhuizen en dan het stokje overnemen. Hoewel zijn eerste jaar niet eindigde zoals gehoopt, kijkt hij positief terug.
2: Ik denk, als je kijkt waar de club vandaan kwam, dat goed was. Spelers kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk voor de club transferinkomsten kunnen realiseren. Wat positief is. En samenwerken met Marinus was goed. Dus dat is positief.
4: Hoe kijk je naar je eigen ontwikkeling?
2: Ja, goed. Voor mezelf zat dat vooral in een andere rol. Ik ben hoofdtrainer geweest al die jaren. En heb kunnen ervaren hoe het is om een andere rol te hebben in een staf. En dat was interessant en leerzaam.
3: Duivenvoorde maakte als trainer van topamateurs Quick Boys naam in de voetbalwereld. Met name door het uitschakelen van meerdere profclubs in het bekertoernooi. Er was veel interesse van het betaalde voetbal voor de oefenmeester. Toch koos hij bewust voor de Graafschap.
2: Dit is nog een echte voetbalclub. Een club met geweldige supporters. Ik denk dat het in heel Nederland wel duidelijk is dat wij een van de betere supporters hebben. Dat is uniek. Het is een wat rauwe club. Een club met veel emotie. En dat spreekt mij heel erg aan. En ook het project, het plan dat de club heeft. Het plan om uiteindelijk terug te keren naar de Eredivisie. Dat is geen ABC'tje. Dat is de afgelopen 8 jaar wel gebleken. Maar de combinatie van die twee dingen. De club. Het karakter van de club en de ambitie van de club. Ja, dat maakte dat dit voor mij absoluut de juiste keuze was.
3: Ondanks dat het voetbalseizoen stil ligt, is Duivenvoorde samen met technische man Barry Powell hard bezig met het samenstellen van een nieuwe selectie. Een van de wensen is het binnenhalen van meer ervaring.
2: Als je kijkt naar het afgelopen jaar, een jonge groep. Een groep met ambitie, met gretigheid. Ja, dat is zeker wat we nog steeds voorstaan. Tegelijkertijd proberen we de balans iets meer aan te brengen ten opzichte van vorig jaar. Dus vorig jaar waren we natuurlijk echt piepjong. We hopen daar nu iets meer balans in te krijgen. Om ook op het moment suprem, zeg maar, wat ervaring aan boord te hebben om wedstrijden te kunnen winnen.
4: Kun je nu al zeggen wat de speelstijl van Thomas Duivenvoorde gaat worden? Of is dat ook echt afhankelijk van wat voor selectie jullie kunnen gaan samenstellen?
2: Nee, dat kan ik zeggen. Omdat deze club staat voor iets. Ik zie toevallig achter jou groot op de muur Dran staan. Ik denk dat een woord is dat ik niet kende een jaar geleden. Maar dat me wel duidelijk is geworden wat dat betekent. Dat is ook waar ik voor sta. Lef, initiatief, durf en ja, een team bouwen dat herkenbaar voetbal speelt voor de supporters. Maar bovenal strijd voor iedere meter. En ik denk dat is wat wij zullen gaan worden. We zijn eigenlijk voor mijn gevoel net klaar. En ik zit nog midden in alle transferperikelen. Maar nee, ik heb er meer dan zin in om met die groep het veld op te gaan. Jazeker.
1: Je hoorde de nieuwe trainer van de Graafschap, Thomas Duivenvoorde, in gesprek met Tim Rondeel.
0: Ik wil graag de collega's van...
5: Wil?

0: 110, proloog van Lea hoorde je hier bij Regio 8. Dit is een Duits nummer, dus ik denk kondig hem af in mijn beste staaltje Duits. Goed aangeschoven op de redactie vanwege de verjaardag is Kimberly. Tenminste, niet van je eigen verjaardag, geloof ik, hè?
1: Nee, de verjaardag van Kylie Minogue. Zangeres en actrice Kylie Minogue is vandaag 58 jaar oud geworden. Ze is een van de best verkopende Australische artiesten aller tijden. Haar bekendste hits zijn Can't Get You Out of My Head en Padam Padam. We gaan luisteren naar het duet dat ze zong met een andere Australier, Nick Cave. Het nummer heet Where the Wild Roses Grow.

0: De Chainsmokers. Samen met Phoebe Ryan hoor je hier bij Get a Grip. En als ik op de klok kijk, dan zie ik dat helaas onze tijd zit er alweer op voor vandaag.
1: Dat is wel jammer, man. Ik had nog even een uurtje door kunnen gaan.
0: Ik ook wel. Maar helaas kan dat niet zomaar. Nee. Dat is jammer.
1: Zeker niet.
0: Goed, ben je er morgen weer, Sky?
1: Ja, zeker. Dan is het er weer bijna weekend.
0: Zeker is het dan bijna weekend.
1: Ja.
0: Dorrit, ben jij er morgen ook?
2: Nee.
0: Niet?
1: Oh.
0: Dus jij hebt vandaag wel weekend?
2: Ja.
0: Oh, heerlijk. Lekker. Goed, dan rest mij nog maar één ding te zeggen. Oogjes dicht, snaveltjes toe. Get a Grip is er morgen weer. Dus, hey, tot morgen.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Hey Rob, we zijn super blij met de nieuwe vloer. Ligt er strak in. Goed idee van die vloerverwarming. Het was betaalbaarder dan we dachten.
10: Ja, bij Bouwcenter hebben we de beste vakmannen. Voor elk project Bouwcenter. Weet hoe het werkt?
11: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanmiddag is het stadhuis van de gemeente Den Haag vanwege een verdachte situatie ontruimd geweest. Meerdere bronnen melden dat het om een bommelding zou gaan. Er is één persoon opgepakt. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die bij de politie bekend staat vanwege zijn onbegrepen gedrag. De politie rukte massaal uit. Ter plaatse waren ook eenheden van de dienst speciale interventies en een teamleider explosieve veiligheid aanwezig. Ondertussen mogen mensen het stadhuis weer in. De Europese Commissie meldt dat Nederland de eerste dosis van een experimenteel antiviraal middel krijgt voor de behandeling van het hantavirus. Op dit moment zijn er nog geen goedgekeurde middelen voor het behandelen of tegengaan van het virus, maar het middel Favipiravir wordt door het Europees Geneesmiddelenbureau geschikt geacht. Het gaat om 1400 tabletten die door Japan beschikbaar zijn gesteld. Naast Nederland krijgen ook Spanje en Frankrijk tabletten toegestuurd. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. Ja, 21-Kamerlid Ingrid Conradi zei letterlijk er genoeg van te hebben. Ze zit niet te wachten op een update van lopende programma's, maar wil dat zorgminister Mirjam Sterk eindelijk echt wat gaat doen. De Kamer wil onder andere dat signalen van kinderen serieuzer genomen worden. Het aantal burgerslachtoffers door de oorlog in Oekraïne blijft alsmaar stijgen. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie van de VN. In de eerste vier maanden van dit jaar lag het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne 21% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om 815 dodelijke slachtoffers en 4174 gewonden. De organisatie is bezorgd over de Russische dreigementen om aanvallen op de hoofdstad Kiev verder op te voeren en pleit voor nieuwe vredesonderhandelingen. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Kaak.
4: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
8: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
9: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
10: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
2: normaal meer. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hey mannen!
5: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De Graafschap verkoopt de 21-jarige middenvelder Teun Gijzelhardt aan het Spaanse Deportiva La Coruña. Gijzelhardt levert de Doetinchemse club inclusief bonussen een bedrag van €1,4 miljoen op. En dat is een recordbedrag. Hij kwam vorig jaar zomer over van PEC Zwolle, waar hij weinig aan het spelen toe kwam. Er worden op dit moment nog kerkdiensten gehouden, maar de sloopplannen voor de Christus Koningkerk in Vorden liggen klaar. De kerk gaat plaatsmaken voor woningen. Sinds enkele jaren komen er steeds minder mensen naar de diensten. De laatste dienst staat gepland voor 27 september. Op die plek van de kerk worden 25 appartementen gebouwd. Daarvoor is wel een bestemmingsplanwijziging naar wonen nodig. De gemeenteraad vergadert daar binnenkort over. Bij het oprollen van een groot drugsnetwerk in de Nederlandse en Duitse grensstreek zijn vorige maand 3 Nederlanders aangehouden. En die komen voorlopig niet vrij, dat laat de politie weten. In het Duitse Bocholt werden 8 mannen aangehouden, waaronder een 31-jarige Aaltenaar. In Aalten werden 2 verdachten opgepakt. In hun woningen werden drugs en een vuurwapen gevonden. De Haarloseweg in Borculo wordt vanaf komende maandag 1 juni afgesloten voor al het verkeer. Dat heeft te maken met de start van de nieuwbouw van een sporthal. Het project moet volgend voorjaar worden afgerond. Tijdens het werk blijven woningen, sportverenigingen, zwembad Het Timke, de sporthal en het Staringcollege bij de Haarloseweg bereikbaar. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. Het Openbaar Ministerie eist een maand voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar tegen het Noord-Hollandse Statenlid Ronald van Tichelen. De PVV reed vorig jaar maart een activiste van Extinction Rebellion bij het Haarlemse provinciehuis aan. Op beelden is te zien dat van Tichelen stapvoets komt aanrijden, toetert maar niet stopt als demonstranten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Van Tichelen maakte een scherpe bocht en reed de activisten aan die niet snel genoeg kon wegkomen. De vrouw liep daarbij letsel op. Volgens Weer Online krijgt het oosten van het land morgen door tropische temperaturen met zwaar onweer te maken. Bij de buien kunnen windstoten van 80 km per uur en hagel voorkomen. Morgen zal de thermometer de 30 tot 32 graden aantikken. De eerste buien worden 's middags in het noorden verwacht. Het slechte weer zal plaatselijk zijn, want er zullen ook plekken zijn waar niets aan de hand is en het droog blijft. De Chinese webshop Temu heeft van de Europese Commissie een boete van €200 miljoen gekregen, omdat het te weinig zou doen om te voorkomen dat Europeanen illegale producten kunnen aanschaffen. Denk daarbij aan onveilige laders, babyspeelgoed met giftige stoffen of losse onderdelen die gevaarlijk voor kinderen zijn. Temu heeft de NOS laten weten het oneens met het besluit te zijn en noemt de boete buitenproportioneel. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
17: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
10: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek en bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
21: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
22: Ja, geniet nog maar even van dit weer, voordat het morgen weer peentje zweten gaat worden. Ja, geleerd van Gerrit Vossers. Tijd voor Keen en Is It Any Wonder?

In en is it any wonder? Is het nog een wonder dat het mooi weer wordt morgen? Nee, dat is geen wonder meer. Dit zijn dingen die we al weten. Hey, goedemiddag. Je luistert naar Veerle op 8. En vandaag weer een heleboel informatie die ik in je hoofd ga proppen. En daarnaast hebben we ook nog een weggeefactie van Amphipop. Daar kan je nog steeds heen. Ja, zeker. Maar eerst gaan we natuurlijk luisteren naar een oude bekende van de Bee Gees.

Wat zou er gebeuren als je hart zelf de boel mocht gaan bepalen? Ja, dan zou het waarschijnlijk heel anders eruit zien. Ja, waarschijnlijk is het nu nog even genieten van het goede weer vandaag. Misschien wil je dat morgen ook wel doen. Hè? Dan denk je van, ah, lekker even de barbecue opzetten. Even buren geluidsoverlast verzorgen voor de buurtjes. Zit er niet in, joh. Nee, helaas. Want vrijdagmiddag, oftewel morgenmiddag en avond, is er code geel afgegeven voor de Achterhoek. Dus tot zover je pleziertje met je barbecue. Want vanaf 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds zijn er onweersbuien met lokaal kans op zware windstoten. Lokaal veel neerslag en ook nog eens hagel, aldus het KNMI. En code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer. Betekent niet dat je meteen alles moet laten vallen, wc-papier moet hamsteren en dan moet verstoppen in huis. Nee, dat hoeft echt niet. Maar let wel even op. Hè? Sowieso opletten in het verkeer, maar nu al helemaal. Ja. Dus dat is zeer belangrijk. Er kan zo'n 30 tot 40 millimeter vallen. En windstoten kunnen voorkomen van rond 70 kilometer per uur. Ook is er kans op hagel met een doorsnede tot 2 centimeter. Dus hou je taai morgen.

0: Westenveld, Justin Jesso en Sinners on the Moon.
1: Het thema trio.
0: Ach, daar zijn we weer met een spiksplinternieuwe thema trio. Even voor als je helemaal niet weet wat het betekent. Betekent dat je zometeen een plaat gaat horen die te maken heeft met het thema van vandaag. In totaal 3 platen en dat noemen we dan dus het thema trio. En om te beginnen ga ik even vertellen wat het thema is. Namelijk trainer of leider, kan ik wel beter zeggen. Want we gaan een nieuwe trainer krijgen bij de Graafschap. Hoofdtrainer om precies te zijn. Thomas Duivenvoorde, die was afgelopen seizoen nog assistent bij de Graafschap. Maar wanneer de voorbereiding op 20 juni gaat beginnen, is hij dus echt de hoofdtrainer van de Superboeren. De 39-jarige oefenmeester werd begin 2025 binnengehaald met een duidelijk plan. Een jaar in de keuken kijken bij Marinus Dijkhuizen en dan het stokje overnemen. Ja, het is misschien nog niet zo gegaan als dat hij had gehoopt het afgelopen seizoen, maar dat betekent niet dat hij een heleboel kan betekenen voor de Graafschap. En ik hoop dat Thomas dan wel gaat kijken naar die Graafschapvrouw, hoe zij het doen, en dat hij dat misschien een beetje kan toepassen op de heren. Want dan kunnen ze zeker nog wat van leren. En om te beginnen hebben we dus een leidersnummer. Soccer Boys met Follow the Leader.
1: Het thema trio.

0: Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Graafschap verkoopt de 21-jarige middenvelder Teun Gijzelhardt aan het Spaanse Deportiva La Coruña. Gijzelhardt levert de Doetinchemse club inclusief bonussen een bedrag van 1,4 miljoen euro op. En dat is een recordbedrag. Hij kwam vorig jaar zomer over van PEC Zwolle, waar hij weinig aan het spelen toe kwam. De Haarloseweg in Borculo wordt vanaf komende maandag 1 juni afgesloten voor al het verkeer. Dat heeft te maken met de start van de nieuwbouw van een sporthal. Het project moet volgend voorjaar worden afgerond. Tijdens het werk blijven woningen, sportverenigingen, zwembad Het Timke, de sporthal en het Staringcollege bij de Haarloseweg bereikbaar. Bij het oprollen van een groot drugsnetwerk in de Nederlandse en Duitse grensstreek zijn vorige maand 3 Nederlanders aangehouden. En die komen voorlopig niet vrij, dat laat de politie weten. In het Duitse Bocholt werden 8 mannen aangehouden, waaronder een 31-jarige Aaltenaar. In Aalten werden 2 verdachten opgepakt. In hun woningen werden drugs en een vuurwapen gevonden. Er worden op dit moment nog kerkdiensten gehouden, maar de sloopplannen voor de Christus Koningkerk in Vorden liggen klaar. De kerk gaat plaatsmaken voor woningen. Sinds enkele jaren komen er steeds minder mensen naar de diensten. De laatste dienst staat gepland voor 27 september. Op die plek van de kerk worden 25 appartementen gebouwd. Daarvoor is wel een bestemmingsplanwijziging naar wonen nodig. De gemeenteraad vergadert daar binnenkort over. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Ja, dan heb ik net een hap genomen van mijn eten. Ja. Ja, wat doen radio-dj's tussen de werkzaamheden door? Nou, eten. Goed, de verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 4 minuten 5 kilometer. Op de A12, daar komt er nog meer bij. A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 4 minuten 5 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Vertraging van 3 minuten 3 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 4 minuten 2 kilometer. Op de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Velp en knooppunt Velperbroek. Is er ook iets bijzonders aan de hand? Zie ik 2 rijstroken zijn dicht vanwege spoedreparatie. Die wordt via de vluchtstrook daar geleid. En dan tenslotte nog een file op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen Huissen en Elden. Vertraging van 4 minuten 2 kilometer.
7: Heerle Den Hartog, Regio 8.

Ilse de Lange en Something Good. Ja, als je iets goeds wil horen, dan komt het er zo aan. Want heb je ooit wel eens van dat elektronisch, dat kleine elektronisch afval? Hè, wat moet je daar nou mee doen? Weggooien is zonde, maar je weet gewoon even niet hoe of wat, zus of zo. Nou, gelukkig zijn er een aantal basisscholen. En die gaan de strijd met elkaar aan hoe je dus zoiets een tweede leven kan geven. En zometeen hoor je Tijn, die heeft hier ontzettend veel onderzoek naar gedaan. En die gaat je meer uitleggen hierover. Nou, bevoei toch en u hoort bij Mien.

is toch een vervelend nummer voor mensen zoals ik die gewoon niet kunnen fluiten. Nee. Ik ga ook geen poging doen, want dat klinkt helemaal nergens naar. Wat wel ergens naar klinkt, is Tijn. Tijn die heeft wat te vertellen over e-waste.

0: je dat kunt aanpakken.
1: Op basisschool De Bontebrug werd deze woensdagochtend de e-waste race afgetrapt. De groepen 6, 7 en 8 gaan de komende weken tegen 8 andere Achthoekse basisscholen de strijd aan met elektronisch afval, ook wel e-waste. Dit om klein elektronisch afval in de eigen buurt zoveel mogelijk een tweede leven te geven. Onder toeziend oog van kersvers wethouder Roel Hinting was het enthousiasme in Bontebrug groot.
2: Ja, ik vond het een hele interessante les. En iedereen aandachtig aan de luisteren is geweest. Goede vragen dat er gesteld werd. En ik denk gewoon een hele interactieve les.
3: Wat is het ook iets wat u zelf dingen in meeneemt? Misschien voor thuis of op kantoor?
2: Ja, vooral het stukje bewustwording wat er gegeven werd. Zeg maar, werd heel duidelijk aangegeven van ja, waarom is het zo belangrijk om het elektronische afval in te zamelen.
3: Oh, ja. En waarom is dat nou zo belangrijk? Juist voor deze groepen 6, 7, groep 6, 7 en 8 waren jullie samen.
2: Ja, waarom het zo belangrijk is, ik denk het doel is altijd om zo min mogelijk afval te krijgen. Dus ja, ook in de gemeente wordt eraan gestreept om zo groen en zo min mogelijk restafval open te houden. Dat ook materialen vaker hergebruikt worden.
1: Na de les en de tips van de wethouder kunnen de leerlingen van de Bontebrugschool aan de slag met hun elektronische inzamelingsactie.
4: Ik vind het wel goed dat er ook mensen zijn die dus echt voorbestemd zijn op dit en niet zeggen van ik pleur het gewoon weg, dat is wel goed. Dat vind ik wel goed dat dit ook gedaan wordt en niet alleen maar gezegd van ik gooi het gewoon weg en zo is het.
3: Wat ga je de komende weken inzamelen, weet je dat al?
4: Vooral batterijen.
3: En jij dan?
5: Ik vind het wel goed dat mensen erbij stilstaan en gewoon vinden dat het goed is voor de natuur en dat ze er gewoon bij stilstaan.
6: Ik zie het wel zitten en ik heb ook zin om mee te doen en zo. En ook natuurlijk hopen dat we gaan winnen.
1: Tot slot had wethouder Roel Hunting nog een boodschap voor de leerlingen die maandag officieel kunnen starten met de e-waste race.
2: Ik wens jullie sowieso heel veel succes met de race. En ik heb er alle vertrouwen in dat wel goed gaat komen met jullie. Dus als ik zie hoe enthousiast jullie waren net in de les, denk ik wel dat helemaal goed gaat komen.
0: Ja, dat komt vast helemaal goed. Ik ben er zeker van.

Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rennen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Sinds vanmiddag 2 uur is het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Onrust en overlast door groepen jongeren tijdens het Pinksterweekend liggen hier aan ten grondslag. De politie pakte 7 personen op. De maatregel is ingevoerd om veiligheid en rust op de boulevard, de terrassen van de strandpaviljoens en het strand te garanderen. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. Per dag zal bekeken worden of de strenge maatregel verlengd wordt. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. De Oekraïense president Zelensky heeft vanmiddag een grote defensiedeal met Zweden aangekondigd. Zweden zal 20 Gripen EF-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren die zo'n 2,5 miljard euro zullen kosten. De toestellen worden betaald met geld van een Europese lening. Zodra de aankoop is afgerond, geeft Zweden 16 Gripen CD-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat achter de schermen binnen de overheid druk is uitgeoefend om een bankbiljet van $250 te laten maken met daarop de beeldenis van president Trump. Een hooggeplaatste medewerker die daar geen heil in zag is overgeplaatst. Sinds 1866 is er geen beeldenis van levende personen op bankbiljetten geplaatst en dat mag ook niet meer. Er is in het parlement een voorstel ingediend om een uitzondering te maken, dit om het 250-jarig bestaan van de VS te vieren. Maar vooralsnog zit er weinig schot in de zaak. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond. Bart

0: feestjes. En nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arbeid.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirole Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself. Heerle Den Hartog.
4: Mocht je nou nog niks te doen hebben zaterdag, let dan even op, want dit wil je niet missen. Dus Amfi Pop Theater. Sam Fender is 17 Going Under. Regio.

outro lijkt een beetje op een printer die aan het printen is. Nee? Oké, dan ben ik de enige. Ja, we hebben wat leuks aankomend weekend. We hebben Openluchttheater Engbergen. En die organiseert Amfipoptheater. Hartstikke leuk. Een energieprogramma met een aantal bands waar je lekker van kan genieten. Onder namen van Contra Fools, Sounds, Retrophonic, Luchtkasteel en Tribute to the Killers. Ja, van eigen werk tot de herkenbare hits en meeslepende tributes. Dus er is voor iedereen wel wat herkenbaars in te vinden. Nou, dat is sowieso hartstikke leuk om daar lekker over mee te blaren. Ja, je kan je tickets bestellen of je kan het hier winnen bij Regio 8. Nou, keuze snel gemaakt. Gaat gewoon lekker hier winnen, zou ik zo zeggen. En als jij wilt gaan zitten ergens, er zijn een aantal tips op de website van openluchttheater-engbergen.nl. Wil je liever zitten? Dat kan. Wil jij liever staan en meedansen? Dat kan. En ben je minder valide, wordt er ook gewoon rekening mee gehouden. En zijn er ook zelfs parkeerplaatsen ervoor geregeld. Dus eigenlijk is er gewoon zowat geen excuus meer. Hoe maak je nou kans om daar nou bij te zijn? Stuur even een berichtje naar 06-4747-0022. Met het woord Amfipop. Ja, Amfipop. Leuk woord voor galgje. Niemand die het weet. Behalve daar in Engbergen, denk ik.

0: gelukkig kun je niet mijn, mijn lichaamstaal zien, maar we gaan door met...
1: Het thema trio.
0: Yes, je kan gewoon lekker naar me blijven luisteren, want het is tijd voor het thema trio. Alweer de tweede track en het thema van vandaag is leider. Ja, ik wilde eigenlijk iets met trainer doen, maar ik dacht, nou, misschien is leider ook wel heel erg leuk. Misschien komt trainer zo meteen ook wel weer terug. En dat heeft allemaal te maken met Thomas Duivenvoorde, want die was afgelopen seizoen nog assistent bij de Graafschap. Maar wanneer de voorbereiding op 20 juni gaat beginnen, is hij de hoofdtrainer van de Superboeren. Ja, de 39-jarige oefenmeester werd begin 2025 binnengehaald met een duidelijk plan. Dus een jaartje meekijken met Marinus Dijkhuizen, bij Marinus Dijkhuizen. En dan het stokje overnemen. Ja, nou, ik ben benieuwd of hij er zin in heeft. Ik hoop en ik denk van wel. Anders dan zou je dit natuurlijk ook... zou je hier niet aan beginnen, denk ik. Dat hele interview kun je ook vinden op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Of check het even via de Regio 8-app. En we hebben nog eentje met Follow the Leader. Maar dan net wel andere artiesten. Dit is Wiz & Yandel met Jennifer Lopez. Dit is Follow the Leader.
1: Het thema trio. Olé.

0: mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.

0: Ontruimingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer.
8: Er worden op dit moment nog kerkdiensten gehouden, maar de sloopplannen voor de Christus Koningkerk in Vorden liggen klaar. De kerk gaat plaatsmaken voor woningen. Sinds enkele jaren komen er steeds minder mensen naar de diensten. De laatste dienst staat gepland voor 27 september. Op die plek van de kerk worden 25 appartementen gebouwd. Daarvoor is wel een bestemmingsplanwijziging naar wonen nodig. De gemeenteraad vergadert daar binnenkort over. De Graafschap verkoopt de 21-jarige middenvelder Teun Gijzelhardt aan het Spaanse Deportiva La Coruña. Gijzelhardt levert de Doetinchemse club inclusief bonussen een bedrag van €1,4 miljoen op. En dat is een recordbedrag. Hij kwam vorig jaar zomer over van PEC Zwolle, waar hij weinig aan het spelen toe kwam. De Haarloseweg in Borculo wordt vanaf komende maandag 1 juni afgesloten voor al het verkeer. Dat heeft te maken met de start van de nieuwbouw van een sporthal. Het project moet volgend voorjaar worden afgerond. Tijdens het werk blijven woningen, sportverenigingen, zwembad Het Timke, de sporthal en het Staringcollege bij de Haarloseweg bereikbaar. Bij het oprollen van een groot drugsnetwerk in de Nederlandse en Duitse grensstreek zijn vorige maand 3 Nederlanders aangehouden. En die komen voorlopig niet vrij, dat laat de politie weten. In het Duitse Bocholt werden 8 mannen aangehouden, waaronder een 31-jarige Aaltenaar. In Aalten werden 2 verdachten opgepakt. In hun woningen werden drugs en een vuurwapen gevonden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
9: Ja, en dan gaan we even kijken naar het verkeer. Naar de verkeersinformatie. Even kijken hoe het staat met de wegen. Het wordt alweer wat drukker op de wegen op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 7 minuten, 7 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoord. Vertraging van 7 minuten, 6 kilometer. Op de... Oh, dan krijg ik allemaal andere. Op de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Velpen, knooppunt Velpenbroek. Let er even op. Daar is een spoedreparatie gaande. En er zijn dus ook 2 rijstroken dicht. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Ten slotte nog een kleine file te melden op de N-weg. Als die even in zicht komt. De N325 is dat. Knooppunt Velpenbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velpenbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer.
6: Den Hartog, Regio 8.

pumps. Ja, dat krijgen buurtbewoners ook van de 145 extra asielzoekers. Die zijn gestationeerd in Lochem. Ze uiten toch wel afgelopen dinsdagavond hun frustratie erover. Ze zijn het er niet zo mee eens. Ja, en dit is dan weer eens een voorbeeld wat kan leiden tot flinke polarisatie. Niet alleen in Nederland, maar ook zeker hier in de Achterhoek. De een die wil ze wel hebben, de ander niet. De een die denkt, het is goed dat ze hier zijn, maar hou je wel aan de regels. En de ander is van, nee, gewoon helemaal weg met die mensen. Zometeen ga ik een oplossing daarvoor vinden.

David Guetta, Kim Petras. And When We Were Young. Er is helaas heel veel polarisatie in de Achterhoek. De een die denkt, asielzoekers, kom maar binnen. En de ander die zegt, weg ermee, om het heel droog te zeggen. En om het ook heel zwart-wit te zeggen. Want natuurlijk zijn er allerlei variaties op deze twee zeer verschillende meningen. Maar dat kan leiden tot flinke discussies. En ik wil gewoon eigenlijk een oplossing daarvoor hebben. Hè? Gewoon even een beetje normaal doen met elkaar. Maar ja, helaas kunnen we dat niet. Dus moeten we het even op een andere manier oplossen. En toen vroeg ik het dus aan ChatGPT. Van bedenk hier even een oplossing voor. En toen kwam hij dus met de partytenttheorie. En echt, ik vind het geniaal. Het is echt geniaal. En want je hebt dan mensen die, die allemaal meningen hebben over asielzoekers. Maar we hebben gewoon allemaal even een gemeenschappelijk zondebok nodig. En een zondebok is dan de partytent. Ja, want mensen kunnen elkaar niet langdurig haten terwijl ze samen een partytent overeen proberen te houden. In de regen staan. En bijvoorbeeld zoeken naar een ontbrekende tentharing. Nou, hoe het werkt. Hè? Je hebt dan dus zo'n partytent. Maar dan wel echt een gammele partytent. Dan ga je dus met z'n allen, met allemaal verschillende meningen, ga je proberen die in elkaar te zetten. Met een onduidelijke handleiding en windkracht 5. Nou, dan verschuift de discussie van dat iemand het probleem is naar de partytent is het probleem. En mocht er nou hele zware polarisatie zijn, nou, dan zijn er ook oplossingen voor. Hè? Wat dacht je bijvoorbeeld van een grotere feesttent? Hè? Nat gras, dat je daarover kan zeuren met z'n allen. Ontbrekende onderdelen. En één veroudere vrijwilliger die roept, je doet het verkeerd. En dan ook nog zo'n oom die alles denkt te weten. Oh, zo frustrerend. Bah. Historisch onderzoek toont aan dat geen enkele Nederlander tegelijk een scheef tentdoek kan vasthouden en een cultuurstrijd kan volhouden. Ik vind het geniaal. Echt waar. Doe dat desnoods samen met de asielzoekers. Ga gezellig met z'n allen gewoon even een partytent in elkaar zetten. Echt. Ik zie het al helemaal voor me. Komt vast wel weer regen aan binnenkort. Ik zou het niet tijdens het onweer doen, maar wel tijdens regen. Ah, fantastisch. Lochem. Hier je inspiratie. De partytent-theorie.

0: ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Consumentenbond twijfelt of de prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo wel rechtmatig zijn en wil met beide bedrijven in gesprek. De bond zegt tientallen klachten te hebben ontvangen over de prijsverhogingen. Per 1 juni verhoogt KPN de prijs van veelbestaande mobiele abonnementen met 1 euro per maand en komt met nieuwe algemene voorwaarden. Bij Ziggo krijgen klanten per 1 juli ESPN-zenders in hun digitale pakket, maar daar moet door sommige klanten dan wel €2,50 per maand extra voor betaald worden. Het Nederlandse kabinet laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen uitspraken over de vliegvelden bij Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Landbouwminister Jamie van Essen wil verdere juridische helderheid over de stikstofcrisis krijgen en werkt aan stikstofplannen. De rechter oordeelde dat de vliegvelden bij Rotterdam en Eindhoven toch natuurvergunningen nodig hebben. Datzelfde geldt voor Lelystad. Van Essen moet voor 30 juni besluiten of hij bij de luchthavens gaat ingrijpen. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat samen met zangeres Shirma Rouse een programma voor SBS6 maken. In Soul Sister Shirma en Matthijs in het voetspoor van Aretha gaat het duo naar de Verenigde Staten om in het leven van de Queen of Soul, zangeres Aretha Franklin, te duiken. De 65-jarige van Nieuwkerk heeft geen contract bij SBS6 getekend. Een woordvoerder van de zender zegt dat er stap voor stap verder gekeken wordt. De 36-jarige Amerikaanse bergbeklimmer Tyler Andrews laat weten dat hij in een recordtijd de top van de Mount Everest heeft weten te bereiken. Hij deed over de beklimming van de bijna 8849 meter hoge berg 9 uur en 55 minuten. Het vorige record stamt uit 2003. Toen deed de Nepalees Lhakpa Gelu Sharpa 10 uur en 56 minuten over de beklimming. Het nieuwe record moet nog door de Nepalese autoriteiten geverifieerd worden. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog, behalve in het noordwesten, daar kan een buitje vallen. Vannacht wordt het 9 tot 18 graden. Morgen een veelal zonnige tropische warme dag met 30 tot 33 graden. Later kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Kinderboekenfestival op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Met veel activiteiten waarbij lezen en kinderboeken centraal staan. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
15: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Let's
16: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
17: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Heerle Den Hartog.
21: Om het heel metaforisch te zeggen, ik mis je alleen wanneer ik ademhaal. Ja, oftewel, dat is gewoon eigenlijk de hele tijd. Jason Derulo hoor je met...

Jason Derulo met Breathing. Zo, dat werd even intiem. Juist, we hebben in Gaanderen tegenwoordig een flexflitser. Hè, mocht je dat nog niet weten, let dan even op. Er is een flexflitser in Gaanderen. En die zorgt er natuurlijk voor dat je toch wel wordt gewaarschuwd om even gewoon fatsoenlijk te gaan rijden. En dus ook de juiste snelheid aan te houden. De medewerkers van Lady W Mode, die hebben Lady W Mode, ik denk W Mode of zo, weet ik veel. Hebben nu zelf het heft in handen genomen en hebben een opvallend bord geplaatst om automobilisten te waarschuwen voor de torenhoge boetes. Oftewel, pas op, flitser met een heel duidelijk pijltje. Ja, ik vind het helemaal niks. Nee. Ik bedoel, als je gewoon 30 rijdt, dan zie je dat die flexflitsen zie je dan van ver al aankomen. Dus rij dan ook gewoon 30 daar, joh. Zo moeilijk is het niet.

0: goes.
1: Becky Hill en Topic met My Heart Goes.
2: Het thema trio.
1: Ach, het is alweer zo laat dat we weer tijd moeten maken voor de allerlaatste track van het thema trio. Nog even als allerlaatste keer het thema. Het thema vandaag is trainer of leider. Want Thomas Duivenvoorde, nieuwe hoofdtrainer van de Superboeren. Ja, dat is hij nu op dit moment nog niet. Nee, maar hij wordt het wel. Want wanneer de voorbereiding op 20 juni gaat beginnen, dan is hij dus echt de hoofdtrainer. En het afgelopen seizoen was hij dus al in beeld. Hij was nog assistent bij de Graafschap. En werd ook als oefenmeester dus ook binnengehaald. En het was ook een duidelijk plan, hè, toen hij binnen werd gehaald. Want ik ga even een jaartje meekijken bij Marinus Dijkhuizen. En dan neem ik het stokje over. En dat is dus alweer bijna zijn beurt. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat doen. Hoe de Graafschap het dan ook gaat doen. En ik heb hier als allerlaatste track van het thema trio Meghan Trainor. Want ja, oké, je spelt het anders, maar je zegt hetzelfde. Meghan Trainor met Lips Are Moving.
2: Het thema trio.

0: voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Geef je over aan je oranje koorts en score nu een Teval Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
0: Ook verdedigd bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
5: Is een lekkere van Albert Heijn.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Verslavingszorg Tactus wil een deel van hun pand in Rekken verhuren aan de dienst Justitiële Inrichtingen. Ze zoeken namelijk naar een locatie om meer gedetineerden te kunnen huisvesten vanwege een landelijk cellentekort. Het is de bedoeling dat een nieuwe groep gevangenen zijn intrek neemt in het pand. Het gaat om een tijdelijke detentievoorziening voor maximaal 42 mannelijke gedetineerden voor een periode van 3 jaar. Er worden op dit moment nog kerkdiensten gehouden, maar de sloopplannen voor de Christus Koningkerk in Vorden liggen klaar. De kerk gaat plaatsmaken voor woningen. Sinds enkele jaren komen er steeds minder mensen naar de diensten. De laatste dienst staat gepland voor 27 september. Op die plek van de kerk worden 25 appartementen gebouwd. Daarvoor is wel een bestemmingsplanwijziging naar wonen nodig. De gemeenteraad vergadert daar binnenkort over. Bij het oprollen van een groot drugsnetwerk in de Nederlandse en Duitse grensstreek zijn vorige maand 3 Nederlanders aangehouden. En die komen voorlopig niet vrij, dat laat de politie weten. In het Duitse Bocholt werden 8 mannen aangehouden, waaronder een 31-jarige Aaltenaar. In Aalten werden 2 verdachten opgepakt. In hun woningen werden drugs en een vuurwapen gevonden. De Graafschap verkoopt de 21-jarige middenvelder Teun Gijzelhart aan het Spaanse Deportiva La Coruña. Gijzelhart levert de Doetinchemse club inclusief bonussen een bedrag van 1,4 miljoen euro op. En dat is een recordbedrag. Hij kwam vorig jaar zomer over van PEC Zwolle, waar hij weinig aan het spelen toe kwam. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Gerrit? Gerrit? Gerrit? Hi! Zoals je kan horen is Gerrit nog even aan het grasmaaien. Dus we komen zo meteen komen we wel even bij hem. Je moet even wachten op het weer. Hij moet even grasmaaien. Ja, nee, we moesten nog even door. Dan gaan we maar even door met de verkeersinformatie natuurlijk. Dat kan ook. Misschien krijgen we hem zo meteen wel te pakken. Ik denk het wel. Ik denk dat hij nu gewoon even lekker aan het maaien is. Om te beginnen, verkeersinformatie files op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Duiven. Vertraging van 10 minuten, 5 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 4 minuten, 2 kilometer. Op de A348 Arnhem richting Doesburg. Tussen de Steeg en afrit Doesburg. Vertraging van 4 minuten, 2 kilometer. Dan nog een bijzondere situatie op de A348. Doesburg richting Arnhem tussen Velp en Knoopend Velpenbroek. Daar is een spoedreparatie gaande. 2 rijstroken zijn daar dicht. Je wordt via de vluchtstrook daar geleid. Dus hou er even rekening mee. En tenslotte op de N325 Knoopend Velpenbroek richting Nijmegen. Tussen Knoopend Velpenbroek en Westervoort. Vertraging van 7 minuten, 2 kilometer.
2: Veerle Den Hartog. Regio 8. Ask yourself.

0: Madonna.
1: Oeh. I got something I want to talk about. Dat ging echt tegelijk.
2: Buiten is het...
1: Geen idee.
2: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
1: Ja, zou die dan daar eindelijk toch zijn, Gerrit?
3: Eindelijk.
1: Yeah! Applaus voor Gerrit, hij is er.
3: Ja, ik was er wel, maar niet op de goede plek.
1: Nee, precies. Wat was je aan het doen?
3: Nou, we zijn aan het gras koelen, zeggen ze dan. Maar het gras wordt een hoop gereden. En ja, er is natuurlijk vandaag ook super weer voor.
1: Ja.
3: En gezien de verwachtingen die er morgen zijn, maar ook de dagen daarna... Ja, dan is iedereen er wel druk mee. Want als ik een beetje om me heen kijk, dan zijn er meer boeren mee bezig met het gras.
1: Ja, dat zou best. Dat klinkt natuurlijk ook hartstikke logisch, inderdaad. Ik was gisteren aan het rijden een stukje. En toen allemaal weilanden zag ik inderdaad hopen met gras liggen. Dat ik dacht van ja, er gaat nog wat mee gebeuren, denk ik.
3: Ja, ja. Ik denk dat als je nu weer lang is rijden of zo, dat er ook alweer wat weg is en zo. Dus,
1: ja. Ja. Nou, het weer, Gerrit.
3: Ja. Het weer, was het alweer een klein beetje warmer dan gisteren. Want we hadden gisteren temperaturen van een graad of 22. Of heb ik het nou weer helemaal fout? Zie ik even fout.
1: Oh jee.
3: Nee, maar in ieder geval, vandaag is het 23, 24 graden geworden. We hebben te maken met een oostenwind. Over het algemeen veel zon. Een beetje sluierbewolking was de dag door wel aan de hemel. Ook veel vliegtuigstrepen, moet ik zeggen. En verder was het sterk drogend weer. En vanavond dan zal het ook maar langzaam afkoelen. Want de komende nacht wordt niet koud. 15, 16 graden is de minimumtemperatuur. En morgen dan is de wind om naar meer zuidwestelijke richting. En dan komt er ook nog warme lucht naar ons toe. En de zon is er in eerste instantie nog volop bij. Dus de temperatuur zal ook snel oplopen. En in de middag kunnen we waarden bereiken van meer dan 30 graden. 31 graden is weer haalbaar. En wat plaatsen zelfs nog ietsjes meer. Het oosten van het land en het zuidoosten, daar worden ook de hoogste temperaturen behaald. En in de middag zien we ook wat meer bewolking. En die bewolking die heeft te maken met toch wel buien die naar ons toe komen, onweersbuien. En dat kan soms even pittig gaan. De KNMI heeft ook code geel afgegeven voor morgen vanaf 5 uur tot 11 uur in de avond. En dat is ook niet voor niks. Het is uitkijken geblazen. Maar er zijn altijd plekken waar het bijna droog blijft. En ook plekken waar het behoorlijk regent. Waar zelfs de kikkers nog denken van nu wordt het wel echt nat. Er kan ook nog wat hagel bij zitten op wat plaatsen. Dus we kunnen van alles verwachten. Maar het is wel vooral plaatselijk. En de nadruk, ja, die ligt wel een beetje in het noorden van Gelderland. Wat ik zo zag de laatste vanmiddag. Maar boven Duitsland kan het ook goed een keer gaan. Dus morgen de vinger aan de pols. En goed uitkijken, in ieder geval in de namiddag en avond. En voor die tijd, die hoge temperaturen en vocht in de lucht, dan wordt het opdrukkend warm. Maar heel erg afkoelen doet het nog niet, want zaterdag hebben we nog temperaturen van rond de 27 graden. Zaterdagochtend, dan is het weer helemaal droog. En ook in de middagperiode hebben we droog weer. Dus zaterdag, dan wordt weer een droge dag. En zondag, dan wordt het allemaal wel wat koeler. Dan gaat het de temperatuur richting 23 graden. En dan eind van de dag nog een buitje. Maar de meeste neerslag die wordt toch na het weekend weer verwacht. Vooral op dinsdag kan er weer behoorlijk wat neerslag vallen. Maar ook die temperaturen laten een beste veer. Want midden volgende week zitten we toch dichter bij de 20 graden als bij de 30. Dus dan zitten we rond de 19 tot 20 graden. En dat is toch wel heel wat anders dan we op dit moment hebben.
1: Oh, er wordt allemaal...
4: Ja, dat kan het was. Volgens mij
1: brandt
4: er ook zo.
1: Wat gebeurt er, Gerrit?
3: Ja, den wil ik graag op de radio.
1: Die wil zich even nog even er tussendoor breken. Dat kan,
3: ja,
1: dat kan. Dat kan.
3: Van alles.
1: Ja, er gebeurt van alles. Ik hoor het al. Ik denk ook dat je weer snel verder moet, of niet?
3: Ja.
1: Ja?
3: De andere wagen is vol, dus ik sluit me weer bij aan.
1: Nou, we bereiden ons voor op aankomend weekend. Morgen, dan spreken we elkaar natuurlijk niet. Dan zit je bij Bart. Sven is er morgen niet. En dan,
3: maandag,
1: tot maandag.
3: Als het weer wat koeler is.
1: Ja, precies. Rond 5:30.
3: Goed gaan.
1: Goed gaan. Ja, die heeft het behoorlijk druk. En wij natuurlijk ook, we moeten weer heel snel door. Met lekkere muziek toch? Aerosmith en Love in een elevator.

Empire of the Sun, Walking on a Dream. Zometeen gaan we afsluiten hier. En dan is het tijd voor weekend, dan is het tijd voor onweer, dan is het tijd voor ontzettend veel regen, dan is het tijd voor hagel.

Yes, nou, morgen zit er weer een tropisch randje aan. Dus ik dacht, waarom niet? Beetje feest, hè? Beetje leuk doen. Want morgen is het vrijdag. Yes, en dan is het tijd om lekker te gaan genieten van die 30 graden. Dat wordt pijntjes zweten en heel ongemakkelijk aanvoelen. En dan heb je ook nog dat onweer er nog bij. Nou goed, hè? Ik wens je heel veel plezier in ieder geval dit weekend. Maak er wat moois van, maak er wat leuks van. Geniet ervan. En maandag, dan ben ik er gewoon weer. Yes, zelfde tijd, zelfde zender. En ook nog eens dezelfde meid. Een heel fijn weekend gewenst en tot maandag.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Hey, mannen.
13: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In een gevangenis van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Newark zijn gedetineerden in hongerstaking vanwege de barre omstandigheden. De ongeveer 300 immigranten die vastzitten zeggen dat ze beschimmeld eten en nauwelijks medische zorg krijgen, behalve paracetamol. Voor de poort van het detentiecentrum Delaney Hall demonstreren honderden mensen die hun steun betuigen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is er niks aan de hand. Het kadaver van de bultrugwalvis Timmy wordt komend weekend aan land gebracht en op het Deense eiland Anholt zal autopsie verricht worden. Dan wordt de doodsoorzaak onderzocht op het strand, omdat het niet lukt het kadaver te vervoeren. Het gebied om Timmy heen zal worden afgezet en Denemarken roept iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. De Consumentenbond twijfelt of de prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo wel rechtmatig zijn en wil met beide bedrijven in gesprek. De bond zegt tientallen klachten te hebben ontvangen over de prijsverhogingen. Per 1 juni verhoogt KPN de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met 1 euro per maand en komt met nieuwe algemene voorwaarden. Bij Ziggo krijgen klanten per 1 juli ESPN-zenders in hun digitale pakket, maar daar moet door sommige klanten dan wel €2,50 extra per maand voor betaald worden. Het Nederlandse kabinet laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen uitspraken over de vliegvelden bij Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Landbouwminister Van Essen wil verdere juridische helderheid over de stikstofcrisis krijgen en werkt aan stikstofplannen. De rechter oordeelde dat de vliegvelden bij Rotterdam en Eindhoven toch natuurvergunningen nodig hebben. En dat geldt ook voor Lelystad. Van Essen moet voor 30 juni besluiten of hij gaat ingrijpen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet aan

0: Nu, wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Tegen de vader en moeder van de twee kinderen die onder dreiging van geweld ontvoerd werden in Dalfsen en naar België werden meegenomen, zijn straffen van 40 maanden en 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Eind maart vorig jaar werden het meisje van 11 en jongetje van 6 meegenomen door de ouders. De kinderen stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Justitie verstuurde een Amber Alert, waarna de ouders 1 dag later werden opgepakt in Oudenaarde in België. De tarieven voor rouwkaarten die met spoed bezorgd moeten worden gaan omhoog en kosten vanaf 12 juli €3,25 per stuk. Rouwkaarten kunnen ook met de normale post verstuurd worden. Dat tarief blijft hetzelfde, maar het kan dan wel langer duren voor de kaart bezorgd wordt. PostNL mag er namelijk 2 dagen over doen in plaats van 1, omdat de regels zijn versoepeld. Uitvaartondernemers zijn bezorgd over de spoedtarieven, omdat dat consumenten al snel honderden euro's extra kan kosten. In een gevangenis van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Newark zijn gedetineerden in hongerstaking vanwege de barre omstandigheden. De ongeveer 300 immigranten die vastzitten zeggen dat ze beschimmeld eten en nauwelijks medische zorg krijgen, behalve paracetamol. Voor de poort van het detentiecentrum Delaney Hall demonstreren honderden mensen die hun steun betuigen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is er niks aan de hand. Het kadaver van de bultrugwalvis Timmy wordt komend weekend aan land gebracht en op het Deense eiland Anholt zal autopsie verricht worden. Dan wordt de doodsoorzaak onderzocht op het strand, omdat het niet lukt het kadaver te vervoeren. Het gebied om Timmy heen zal worden afgezet en Denemarken roept iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: buurman.
1: Hé, hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
1: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren.

0: Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De afgelopen 5 jaar heeft de overheid zo'n 1,8 miljoen euro uitgegeven aan privévluchten voor bewindslieden, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bovenaan staat de reis van voormalig defensieminister Brekelmans naar Canada eind vorig jaar. Die kostte ruim 180.000 euro. Een reisje van 1 dag van defensieminister Jezilkus naar het marinefregat Evertsen leidde recent tot ophef omdat dat ruim 90.000 euro kostte. Volgens het ministerie van Defensie is het altijd alert op deze kosten en wordt er standaard een stappenplan doorlopen en gekeken of een lijnvlucht echt niet kan. Omdat er zorgen zijn over de veiligheid stelt het Fries Museum in Leeuwarden de opening uit van een tentoonstelling met zilveren stukken. Er zijn signalen binnengekomen dat het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege de kostbare en bijzondere objecten die tentoongesteld worden. De opening van de tentoonstelling van de zogenoemde Popta-schat met zilveren objecten die in de 17e eeuw in Friesland gemaakt zijn, is verplaatst van 6 juni naar 1 augustus. Tegen de vader en moeder van de 2 kinderen die onder dreiging van geweld ontvoerd werden in Dalfsen en naar België werden meegenomen, zijn straffen van 40 maanden en 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Eind maart vorig jaar werden het meisje van 11 en jongetje van 6 meegenomen door de ouders. De kinderen stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Justitie verstuurde een Amber Alert, waarna de ouders 1 dag later werden opgepakt in Oudenaarde in België. De tarieven voor rouwkaarten die met spoed bezorgd moeten worden gaan omhoog en kosten vanaf 12 juli €3,25 per stuk. Rouwkaarten kunnen ook met de normale post verstuurd worden. Dat tarief blijft hetzelfde, maar het kan dan wel langer duren voor de kaart bezorgd wordt. PostNL mag er namelijk 2 dagen over doen in plaats van 1, omdat de regels zijn versoepeld. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend.

0: bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
3: Hebbes.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Regio 8. De verkeersboetes worden binnenkort opnieuw verhoogd, dat meldt de Telegraaf. Het kabinet legt hiermee de adviezen van experts en een oproep van de Kamer naast zich neer. De hoogte gaat meestijgen met de inflatie. Volgend jaar is dat zo'n 2,7%. Door roodrijden gaat dan bijvoorbeeld ruim €328 kosten. Het OM vindt dit niet meer in verhouding ten opzichte van boetes voor strafbare feiten zoals mishandeling. Organisaties waarschuwen het kabinet dan ook en willen dat het systeem nauwkeurig onderzocht wordt. In Engeland is een man overleden na een botsing met een trein. Het slachtoffer was ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. Op het moment dat de gedetineerde ervan doorging, stond het politiebusje stil op de vluchtstrook van een snelweg. Bijna drie kwartier later kwam er een melding dat iemand was overleden bij een treinbotsing in Welwyn Garden City. De ontsnapte man bleek het slachtoffer te zijn. De afgelopen 5 jaar heeft de overheid zo'n €1,8 miljoen uitgegeven aan privévluchten voor bewindslieden, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bovenaan staat de reis van voormalig defensieminister Brekelmans naar Canada eind vorig jaar. Die kostte ruim €180.000. Een reisje van 1 dag van defensieminister Jezilkus naar het marinefregat Evertsen leidde recent tot ophef omdat dat ruim €90.000 kostte. Volgens het ministerie van Defensie is het altijd alert op deze kosten en wordt er standaard een stappenplan doorlopen en gekeken of een lijnvlucht echt niet kan. Omdat er zorgen zijn over de veiligheid stelt het Fries Museum in Leeuwarden de opening uit van een tentoonstelling met zilveren stukken. Er zijn signalen binnengekomen dat het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege de kostbare en bijzondere objecten die tentoongesteld worden. De opening van de tentoonstelling van de zogenoemde Popta-schat met zilveren objecten die in de 17e eeuw in Friesland gemaakt zijn is verplaatst van 6 juni naar 1 augustus. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radio nieuws op

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: Hey, mannen.
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: kan niet werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388.

0: hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En zo kan onder andere online gefraudeerd worden. De verkeersboetes worden binnenkort opnieuw verhoogd, dat meldt de Telegraaf. Het kabinet legt hiermee de adviezen van experts en een oproep van de Kamer naast zich neer. De hoogte gaat meestijgen met de inflatie. Volgend jaar is dat zo'n 2,7%. Door roodrijden gaat dan bijvoorbeeld ruim €328 kosten. Het OM vindt dit niet meer in verhouding ten opzichte van boetes voor strafbare feiten zoals mishandeling. Organisaties waarschuwen het kabinet dan ook en willen dat het systeem nauwkeurig onderzocht wordt. In Engeland is een man overleden na een botsing met een trein. Het slachtoffer was ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. Op het moment dat de gedetineerde ervan doorging, stond het politiebusje stil op de vluchtstrook van een snelweg. Bijna drie kwartier later kwam er een melding dat iemand was overleden bij een treinbotsing in Welwyn Garden City. De ontsnapte man bleek het slachtoffer te zijn. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk... van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: Wes.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper...

rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botsnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Ben je ook nieuwsgierig?

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft.

Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van J verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel.

0: aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.